0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Clara, live.

0: last-minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: Clara Live.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. Onze bondscoach Rudy Garcia dacht dat het een 1 april grap was, maar voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
1: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt nadat president Trump hem belde. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Verder heeft op het WK voetbal Engeland de 8e finale tegen Mexico gewonnen met 2-3. De wedstrijd moest een uur later starten in Mexico-stad door het stormweer. Engeland moest met 10 verder na een rode kaart. Noorwegen gaat ook door naar de kwartfinales. De Noren versloegen Brazilië met 1-2. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. En de Braziliaanse topschutter aller tijden, Neymar, kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 doden gevallen. Rusland vuurde tientallen raketten af en ook drones in verschillende etappes. Daardoor werden verschillende appartementsgebouwen geraakt. 1 werd grotendeels verwoest. Het is al de 2e massale Russische aanval op Kiev in enkele dagen tijd. Bij bombardementen eind vorige week vielen er 31 doden. President Zelensky had gewaarschuwd voor een nieuwe zware aanval aan de vooravond van de NAVO-top, die morgen begint in Turkije en grotendeels in het teken zal staan van de oorlog in Oekraïne. En de Rock Werchter is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. En dit jaar moesten er minder mensen verzorgd worden, zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
2: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping The Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
0: Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Clara Live.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 10 doden gevallen. De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. De Belgische Voetbalbond zegt dat dat in tegenspraak is met het competitiereglement. Bondscoach Rudy Garcia dacht dat het een 1 april grap was, maar voor doelman Thibaut Courtois verandert dat niets aan de ambitie van de Rode Duivels.
1: Dat is eigenlijk geen probleem. Uiteindelijk als spelersgroep zijn we daar klaar voor. En als je ver wilt geraken, moet je ook gewoon tegen de beste ploegen en de beste spelers kunnen winnen. En dat is wat wij moeten doen. Natuurlijk creëert het wel een gevaarlijk precedent, denk ik. Maar bon, dat is iets ook zeg voor de bond om daar op te reageren. En wij zijn gewoon op het veld bezig.
0: Volgens Amerikaanse media heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de schorsing ongedaan gemaakt nadat president Trump hem opbelde. Nadat het nieuws bekend raakte, bedankte Trump FIFA op zijn sociale media. Verder op het WK voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich intussen geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. Tom Boudeweel vat het samen.
2: Een beklijvende achtste finale was het tussen Engeland en Mexico in een kolkend Aztekenstadion met een uur vertraging gestart door een dreigend onweer. Maar het stormde ook op het terrein. Bellingham scoorde 2 keer in 98 seconden net voor de pauze, maar Quiñones bracht de spanning meteen terug, 1-2 bij de rust. Een bal op de paal van O'Reilly, een rode kaart voor Kwanzaa en een benutte penalty van Harry Kane. Engeland beleefde een dol openingskwartier in de tweede helft. Raúl Jiménez benutte daarna ook een straf voor 3-2. En dan was het nog ruim een half uur overleven voor de strijdende Engelsen, die uiteindelijk het gastland een zeldzame thuisnederlaag toediende in Mexico City. Engeland tegen Noorwegen is zaterdag een verrassende en volledig Europese kwartfinale.
0: Want Noorwegen schakelde dus Brazilië uit dankzij 2 goals van Haaland in de laatste 10 minuten. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. Kane maakte er 6. En de Brazilië Italiaanse topschutter aller tijden Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Op dit moment ligt het systeem van Cambio autodelen over het hele land volledig plat. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app. In het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openmaken, maar dat lukt niet met alle voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 10 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Maar in trio, het was dus alweer een zware aanval.
3: Ja, Rusland zou zo'n 40 raketten hebben afgevuurd en 1 daarvan kwam in een appartementsgebouw terecht. Dat werd grotendeels vernield. Ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Op verschillende plaatsen brak er brand uit en er zijn ook tientallen gewonden. Het is al de 2e massale aanval van Rusland op enkele dagen tijd. Eind vorige week kwamen er nog 31 mensen om bij de vorige zware Russische bombardementen op Kiev.
0: Die situatie lijkt verder en verder te escaleren. Waarom precies?
3: Wel, de Russische president Poetin staat onder druk door alsmaar meer succesvolle Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur diep in Rusland, ook op de Krim. En hij antwoordt met alsmaar zwaardere aanvallen. Poetin deed ook een zeldzaam bezoek in militaire kledij aan een militaire commandopost, waar hij beweerde dat de Oekraïnse stad Kostjantinivka zou zijn ingenomen, iets wat Oekraïne ontkent. Maar Poetin wil in elk geval duidelijk kracht uitstralen aan de vooravond van de NAVO-top in Turkije, die grotendeels in het teken van Oekraïne zal staan en waar ook Zelensky en Trump elkaar zullen ontmoeten.
0: Dankjewel, Marijn. In het zuidoosten van Frankrijk zijn al 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Daardoor zijn al 4.500 hectare verwoest. Er vielen ook al 4 gewonden, 3 brandweermensen en een burger. 700 brandweerlui proberen de brand te bestrijden, maar dat loopt moeilijk. De 3e etappe van de Ronde van Frankrijk vandaag loopt door het getroffen gebied. De rit gaat wel door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse band The Cure heeft gisteravond de 51ste editie van Rock Werchter afgesloten. De band stond er 45 jaar geleden voor het eerst en trekt nog altijd heel veel fans. Er kwamen in totaal elke dag zo'n 90.000 bezoekers en het weekend was uitverkocht, maar de 2 dagen daarvoor niet. Stijn de Fart was erbij.
4: Bij The Cure staan opvallend veel jonge fans.
5: De mooiste afsluiter ooit. Maar echt, mega.
6: Ongelooflijk. Geen woorden voor.
7: We hebben er al zo lang naar uitgekeken.
8: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid. Dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen.
4: Het was een succesvolle editie, zegt Nele Bigaré van Live Nation.
9: Het weer was goed, de sfeer zat goed, de optredens waren heel straf.
4: 5100 mensen werden verzorgd door het Rode Kruis, minder dan andere jaren. En het terrein was dit jaar 1,5 hectare groter, omdat één podium, Club C, verplaatst werd.
10: Het is veel open, waardoor je plaats hebt en een open gevoel hebt.
4: Twee buurtbewoners dienden een klacht in tegen die nieuwe locatie. De organisatie gaat met hen in overleg.
9: Er is altijd communicatie met de buurt. Dat was ook op voorhand met hen ook doorgenomen en we laten dat ook niet los.
4: Een pint kostte dit jaar €3,90, 10 cent meer dan vorig jaar. Maar dat gaven de mensen hier graag uit.
0: Veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. De Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. Het is nu afwachten hoe de Belgische Voetbalbond daarop zal reageren. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
12: En sinds vorige week beginnen we een uurtje later, maar we gaan door tot 10 uur. Dus aan uw dagelijkse portie cafeïne verandert er niets. Het is 7 over 7. Welkom bij Espresso.

Een nieuwe week, daar hoort een ouverture bij. En dit was er een van Georg Philipp Telemann door fluitist Maurice Steger en de Academie voor Alte Muziek Berlin. En op vakantie gaan in eigen land, dat klinkt misschien niet altijd zo sexy, maar daar brengen wij deze zomer verandering in met onze Hidden Gems. En zometeen voegen we er opnieuw eentje toe aan onze kaart, speciaal voor alle Antwerpenaren.

0: Geen Johann Sebastian Bach deze keer, maar wel Johann Ludwig Bach, een ver familielid. En het was een van zijn motetten. Das ist meine Freude, onder leiding van Florian Heijerik.
1: Espresso.
0: Heeft u onze kaart op VRT Max al gedownload? Nee? Wel, doe dat dan zeker, want wij gaan de hele zomer op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Uw hidden gems. En er staan er al heel wat op de kaart, maar er kunnen er nog veel meer bij. En wij geven ook onze hidden gems prijs. Net zoals enkele gasten die hier de afgelopen tijd langskwamen. En voor de hidden gem van jazztromboniste Nabu Klaarhout moeten we naar haar hometown, Antwerpen.
1: Hidden gems.
2: In mijn hoofd denk ik altijd dat dat de plek is waar chirurgen zo nog even snel kwamen ontspannen, vooraleer dat ze dan toch een belangrijke operatie gingen doen of zo. Dus je kunt er ook echt wel ontspannen. Mijn hidden gem is een ziekenhuis, een oud ziekenhuis dat bij ons om de hoek is. De Stuivenberg Cites. Ja, dat is een ziekenhuis dat tot een jaar geleden, denk ik, of anderhalf jaar geleden, nog in zijn werking was. En nu staat dat eigenlijk leeg. En hebben dus wat anti-kraakgewijs verschillende organisaties, zoals Strix, maar dus ook mijn favoriete plekje, Barziek. Ik vind dat geen goede naam, moet ik wel eerlijk zeggen. Ze hadden het de zieke bar kunnen noemen of zo. Maar dus Barziek is een zomerbar waar ze ook feestjes geven, in een groen stukje tuin, wat heel zeldzaam is in Antwerpen-Noord. En daar kun je heerlijk genieten van heerlijke drank. Af en toe ook een live concert. En een heerlijke, fijne sfeer. Ik was een beetje aan het twijfelen of ik het hier wel zou willen promoten, omdat ik het eigenlijk ook echt zo'n gezellige, unieke plek vind. En niet zou willen dat het zo'n hippe, hotte Antwerps ding wordt of zo. Maar dus ja, toch wel even Barziek. Shout-out of zo. Het is echt een grote tuin-vibe. Met overal stoeltjes in kleur. Muziek die uit de speakers komt. Dat kan van een Stevie Wonder gaan tot iets meer popperigs. Maar toch altijd wel wat meer niche-muziek. Dat ik zelf ook soms shazam om te denken van... Oh, wat is dat? Dat vond ik heel tof. Wij zijn daar een paar jaar geleden gaan wonen. En toen was het echt nog een ziekenhuis. Dus toen hadden we vooral het geluid van de ambulances die passeerden. En dat is al zo wat uitgedijnd, want dan zijn ze eigenlijk vertrokken naar Cadix. En dan heeft dat er eigenlijk lang leeg gestaan, met de grote zorg van de buurt ook. Van ja, we gaan toch niet zo'n groot gebouw met zoveel groen op een plek, hè, waar een ruimte waar er al niet zoveel groen is, Antwerpen-Noord. Komt niet altijd op de meest positieve manier in het nieuws, met een reden ook. Dus dat is een beetje zo gaandeweg. Sinds de jaren dat we daar gewoond hebben, is dat zo wat van de buurt geworden en hebben er wat mensen in geïnvesteerd. En nu is het echt een supermooie plek. Er hangen ook lichtjes en s'avonds wordt dat dus echt zo, ja, super, super leuk, magische plek. En soms nemen wij mensen, want wij woonden eerst in Brussel, als ze dan op bezoek komen, nemen wij die daar mee naartoe en dan wordt vaak het woord magische plek naar boven gehaald.
0: Jazzmuzikante Nabu Klaarhout over haar magische plek in Antwerpen. Barziek staat nu ook op onze kaart met Hidden Gems. Die kan u terugvinden op VRT Max. En daar kan u trouwens ook naar de eerste aflevering luisteren van Miles Badass en Jazzicoon. Een nieuwe podcast van Lee Steppe en Guy Peters, waarin ze deze zomer in het leven en de muziek van Miles Davis duiken. En dat doen ze in de eerste aflevering met Nabu Klaarhout.

Een kleine ochtendwandeling in het bos, dat lijkt me deze week geen slecht idee, want het wordt weer zeer warm de komende dagen. En dit was pianist Jozef de Beenhouwer met twee delen uit de Waldszenen van Robert Schumann.

0: Anneleen Leenaerts en Brussels Philharmonic met een deel uit het harpconcerto van Reinhold Glière. Het is 19:30, Charlotte Krul. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Charlotte, vannacht spelen de Rode Duivels op het WK tegen Amerika. En er is al veel te doen rond die wedstrijd.
1: Ja, hè? De Koninklijke Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag meespelen. Hij was er geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA Wereldvoetbalbond maakte die schorsing ongedaan. En het is nu afwachten hoe de Belgische Voetbalbond daarop zal reageren. Verder op het WK voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich intussen geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. En bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn zeker 10 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Eén raket kwam in een appartementsgebouw terecht. Dat werd grotendeels vernield. En ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Op verschillende plaatsen brak er ook brand uit. Er zijn tientallen gewonden. Het is al de tweede massale aanval van Rusland in enkele dagen tijd. En het weer is zonnig vandaag met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen zeer warm. Aan zee een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In het Belang van Limburg schrijft Adriaan Kartuijfels over de problemen omtrent het noodnummer 1733. Hittegolf of niet, noodnummers moeten we op elk moment kunnen bellen. Om de problemen aan te pakken wil minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de bevoegdheid van het noodnummer 1733 nu overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Maar of dat zal helpen valt nog te bezien. Wat vooral nodig is, is meer personeel en betere werkomstandigheden om dat personeel ook te behouden. Met betrekking tot de hittegolf vraagt Timmy van Diepen zich in het laatste nieuws af wat onze overheid had kunnen doen om de hitteschade te beperken. Klimaatbeleid voeren? Op korte termijn is dat geen antwoord. De Belgische en zelfs Europese inspanning is ook maar een druppel op een wereldwijd gloeiende plaat. We zijn met onszelf bezig, terwijl de oplossing buiten onszelf ligt. Belgische brandweerlui trekken deze zomer naar Portugal, niet om er vakantie te vieren, wel om de plaatselijke brandweer bij te staan in hun strijd tegen de aanhoudende bosbranden, weet Patrick van de Perre in de Gazet van Antwerpen. Die zijn, aangestoken of niet, het gevolg van een totaal ontregeld klimaat. Maar terwijl de opwarming van dat klimaat enkele jaren geleden nog hoog op de politieke agenda stond van Europa en de meeste van haar lidstaten, klinkt nu zelden niet meer dan een vermoeide zucht als dat onderwerp aangesneden wordt. De spanningen tussen de VS en Europa dwingen de NAVO op de top in Ankara na te denken over een alliantie waarin Europa veel meer op haar eigen benen staat, stelt Maarten Rabai in De Morgen. Laten we ophouden met de schone schijn op te houden dat er nog één hechte alliantie is, maar streven naar een optimale latrelatie met een heldere tijdslijn voor een boedelscheiding waar het moet en gedeelde inspanningen waar het nog kan. Dat het NAVO-huwelijk tussen de VS en Europa door zwaar weer gaat, is bekend, merkt ook Farid Elmabroek op in het Nieuwsblad. Iedereen beseft ook dat we dringend onze eigen boontjes moeten doppen, niet alleen om geopolitiek met de grote te kunnen meespelen, maar ook omdat de Russische beer ons binnen enkele jaren misschien eens gaat testen. Alleen is de vraag op welke manier Europa die klus gaat klaren. Het onderwijs en de zorg kampen allebei met een tekort aan mensen en de ervaring leert dat meer loon helpt, maar de zaak niet oplost, besluit Inge Gijs tot slot in de Standaard. Hoe hoog het loon ook is, als het werk onleefbaar is, worden mensen ziek, haken ze af of beginnen ze er niet eens aan. Remedie nummer 1 is dus genoeg mensen aantrekken. Het is maandag 6 juli en dat waren de krantencommentaren.
0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.

Een goed tempo op deze maandagochtend in deze Sinfonia van Johann Stamitz door de New Dutch Academy. En we hebben deze zomer op Clara ook een nieuw programma, Miles, over de legendarische jazztrompetist en componist Miles Davis. Elke vrijdagavond met Lee Steppe en Guy Peters, want het is 100 jaar geleden dat hij werd geboren. Maar we zetten deze zomer ook nog een andere componist in de spotlights, de singer-songwriter van de Renaissance, John Dowland. Hij was de meester van de melancholie en alleen al de titels van zijn liederen zeggen genoeg, zoals hier, Say Love. If ever thou didst find, vertel mij liefde, heb jij al ooit iemand gezien die zo ongelukkig verliefd is als ik?

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Clara Live.
2: Nigel North met Minyarda van John Dowland en daarvoor een van zijn liederen Say Love If Ever Thou Didst Find, gezongen door sopraan Valeria Miñaco. En dit is iets helemaal anders. Filmmuziek uit Motorcycle Diaries, een film uit 2004 over een jonge Argentijn, Ernesto, die op zijn motor door Zuid-Amerika trekt. Maar een paar jaar later leert de hele wereld hem heel anders kennen, als Che Guevara.

Jorge Drexler met El Otro Lado del Rio. Filmmuziek van Gustavo Santaolalla. Met dus muziek uit die film Motorcycle Diaries. En ja, de mooiste melodieën, die klinken meestal alsof ze vanzelf zijn ontstaan, alsof ze gewoon zo uit de lucht zijn komen vallen. Maar schijn bedriegt, daar weet de Vlaamse componist Frank Nuyts alles van. En iedereen mag het weten. Them tunes really don't come easily.

Een kleine reality check. Them Tunes Really Don't Come Easily van Frank Nuyts met saxofonist Kurt Bertels. En ja, goede melodieën komen niet zomaar aanwaaien, maar het nieuws van 8, gelukkig wel, dat krijgt u zometeen na deze Rhapsodie Espagnole van Maurice Ravel.

0: is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is nu al veel te doen rond de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Amerika. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn al zeker 12 doden gevallen. De Verenigde Staten zullen dan toch tegen de Rode Duivels mogen spelen met hun aanvaller Balogun in de 8e finale van het WK vannacht. De spits was met een rode kaart geschorst, maar de FIFA heeft die schorsing nu plots uitgesteld. Olivier de Wilde, dat is een beslissing die al heel veel ophef aan het veroorzaken is.
1: Wel, de tendens na deze beslissing is inderdaad verbijstering. Zo luidt ook het persbericht van de Belgische Voetbalbond. De bondscoach Rudy Garcia dacht zelfs dat het een 1 april grap was. En de hele voetbalwereld, op uitzondering van de Amerikanen natuurlijk, walgt duidelijk van deze beslissing.
2: It seems unfair because it is unfair. It
3: absolutely stinks, let's be really clear. I would be absolutely raging if I was Belgium.
4: It's shameful how things can happen, especially as an American player.
5: I think it's an absolute disgrace in Infantino. He should be ashamed.
1: Maar het zal de FIFA-baas Gianni Infantino's of de dankbare Donald Trump's koude kleren niet raken. Het zegt ook veel dat iedereen verbijsterd is, maar niet verrast. En nu heeft de Belgische Voetbalbond wel nog een kans om dit aan te vechten bij het sporttribunaal TAS. Maar daarvoor lijkt het wat laat, als het al iets oplevert. Het is nu vooral zaak voor de Rode Duivels om zich niet te veel te verliezen in deze zaak, het negativisme buiten te houden en op het veld dan maar te antwoorden.
0: Dankjewel, Olivier. En verder op het WK-voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2, in Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. Tom Boudebeel vat het samen.
6: Een beklijvende 8e finale was het tussen Engeland en Mexico in een kolkend Aztekenstadion met een uur vertraging gestart door een dreigend onweer. Maar het stormde ook op het terrein. Bellingham scoorde 2 keer in 98 seconden net voor de pauze, maar Quiñones bracht de spanning meteen terug, 1-2 bij de rust. Een bal op de paal van O'Reilly, een rode kaart voor Kwanzaa en een benutte penalty van Harry Kane. Engeland beleefde een dol openingskwartier in de tweede helft. Raúl Jiménez benutte daarna ook een straf voor 3-2. En dan was het nog ruim een half uur overleven voor de strijdende Engelsen, die uiteindelijk het gastland een zeldzame thuisnederlaag toediende in Mexico City. Engeland tegen Noorwegen is zaterdag een verrassende en volledig Europese kwartfinale.
0: Want Noorwegen schakelde dus Brazilië uit dankzij 2 goals van Haaland in de laatste 10 minuten. Haaland scoorde ondertussen 7 keer op dit WK, net als Messi en Mbappé. Kane maakte er 6. En de Braziliaanse topschutter aller tijden Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan als international. Op dit moment werkt het systeem van Cambio autodelen over het hele land niet. Klanten kunnen de auto's niet openen via de app en in het beste geval kan de klantendienst van Cambio de auto van op afstand openen. Maar dat lukt niet met alle voertuigen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak precies is van de storing. In Brussel is er vanmorgen veel hinder bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
7: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een 5-tal tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er een 10-tal die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
0: Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn zeker 12 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. En maar een trio, dat is alweer een zware aanval.
8: Ja, Rusland vuurde 68 raketten af. Oekraïne kon er maar iets meer dan de helft van neerschieten. En 1 raket kwam neer in een appartementsgebouw dat grotendeels werd vernield. Ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Er brak brand uit op verschillende plaatsen en er zijn ook 10 gewonden. Het is al de 2e massale aanval van Rusland op enkele dagen tijd, want eind vorige week kwamen er nog 31 mensen om bij zware bombardementen op Kiev.
0: En de situatie lijkt verder en verder te escaleren. Hoe komt dat?
8: De Russische president Poetin staat onder druk door alsmaar meer succesvolle Oekraïnse aanvallen op olieinfrastructuur diep in Rusland, vannacht ook nog op de regio Sint-Petersburg. En hij antwoordt met alsmaar zwaardere aanvallen. Poetin deed ook een zeldzaam bezoek in legerkledij aan een militaire commandopost, waar hij beweerde dat de Oekraïnse stad Kostiantynivka zou zijn ingenomen, iets wat Oekraïne ontkent. Maar Poetin wil duidelijk kracht uitstralen aan de vooravond van de NAVO-top in Turkije, die grotendeels in het teken van Oekraïne zal staan en waar ook Zelensky en Trump elkaar zullen ontmoeten.
0: Dank je, Marijn. En Rock Werchter is afgelopen. Er kwamen elke dag zo'n 90.000 bezoekers. The Cure mocht gisteravond de 51ste editie afsluiten. De Britse band bestaat al 50 jaar, maar trekt ook opvallend veel jonge fans aan.
9: Zalig om ze te zien. Echt niet normaal.
10: En iedereen kent die liedjes en ook op feestjes wordt dat veel gedraaid. Dus dat is gewoon echt super tof om mee te zingen.
9: En ze zijn zo'n grote inspiratie voor zoveel bands.
11: En het is ook één grote hitmachine natuurlijk. Hè. Het is onwaarschijnlijk hoeveel hits ze spelen.
9: Soms als zo artiesten een bepaalde leeftijd zijn, merk je zo dat die minder goed kunnen zingen. Maar hier merkte je dat niet. Je zag dat de artiesten nog jong voelden.
0: De twee weekenddagen van Rock Werchter waren uitverkocht, de dagen ervoor niet. Het Rode Kruis moest 5100 mensen verzorgen. En dat is minder dan andere jaren, omdat het niet te warm was. Vandaag wel veel zon met af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden, ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer. In het centrum van het land aan zee een paar graden frisser. De Belgische Voetbalbond is verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels vannacht op het WK. Daarmee begon het nieuws. Hij was geschorst na een rode kaart vorige wedstrijd, maar de FIFA maakte die schorsing ongedaan. Het is nu afwachten hoe de Belgische Bond daarop zal reageren. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. Espresso met Clara de Dekker.
0: Werchter zit erop, maar volgende week beginnen de Gentse feesten en wie nu al in de sfeer wil komen, kan terecht in het huis van Alain. Want daar loopt een grote expo rond de geschiedenis van het uitgaansleven en wij duiken zo meteen ook even de nacht in.

Ik zag ze meteen weer over de heuvels rennen. Elizabeth Bennet en Mr. Darcy in de reeks Pride and Prejudice met muziek van Carl Davis. En ik zag dat je nu op VRT Max ook de film kan bekijken, want de hele zomer lang pakt VRT Canvas elke dag uit met een topfilm. Deze week zijn dat onder andere The Favourites en Perfect Days van Wim Wenders. Echt een prachtige film, alleen al daarvoor zou ik thuis blijven. Dus als u een avond niet weet wat doen of u kan niet slapen omdat het weer veel te warm is, dan weet u waar u moet zijn. Gewoon op VRT Max.

0: Een beetje extra zelfliefde kan nooit kwaad. Myself, I Shall Adore van George Frederick Handel door sopraan Sophie Juncker en Concert de l'Hostel Dieu.
1: Espresso.
0: Volgende week beginnen de Gentse feesten, maar wie nu al zin heeft in een feestje kan terecht in het huis van Alain, want daar is een nieuwe expo opengegaan. C'est parti, over het Vlaamse en Brusselse nachtleven en vooral over hoe het uitgaan doorheen de jaren veranderd is. Het ideale moment, dachten wij, om zelf ook eens het nachtleven in te duiken. Dus onze reporter Aube de Klerk ging aan de toog hangen met Edmond Cocuyt, de nachtburgemeester van Gent.
2: Mag ik een pintje nemen, alsjeblieft? Mijn naam is Edmond Cocuyt, ik ben 50 jaar oud. Ik loop hier al 30 jaar het nachtleven van Gent. Sommige mensen zeggen dat ik nachtburgemeester van Gent ben. Andere mensen zeggen dat dat niet waar is. Dat is allemaal vrieplezant en lollig. De naam nachtburgemeester is mij gegeven geweest door de kranten in een tijd. Omdat ik een caféonderzoeker was. Ik maakte inventarissen van alle grote cafésteden. En wij drukten dat op 20.000, 30.000 exemplaren. Dat is een inventaris van alle cafés die zich in het stadcentrum bevinden. Ja, we zijn hier in het café naast het café Trefpunt. Dat is de Trollkelder, een van de grote machines van Gent. Een van de grootste biercafés van Vlaanderen. Het is bruin, maar echt donkerbruin van interieur. Een beetje afgeleefd. De togen staan een beetje schots en scheef. Het heeft enorm veel charme. En met gigantische frigo's van achter, waarvan de lichten niet te veel licht geven. Dus ze hebben expres voor gezorgd dat ze niet... Want die frigo's worden verkocht met de lichten die veel helderder zijn. Maar het moet ook nog altijd een beetje donker en gezellig blijven. Ze hebben waarschijnlijk filters op de frigo's gezet. Klopt dat?
3: Op de lampen.
2: Ja, op de lampen. Hè? Ja, ja, zie je, het mag niet te veel schijnen. Het moet donker zijn. En straks gaat ook zien, de kaarsen gaan hier aan. En het gaat hier bekken donker zijn. En dat is vreselijk. Het uitgaansleven is belangrijk. Het is belangrijk omdat je in een uitgang mensen kunt tegenkomen. Je kunt met je vrienden uitgaan, maar uiteindelijk gaan je vrienden misschien iets vroeger naar huis. En dan kom je onbekende mensen tegen. Waar dat je komt nieuwe vrienden tegen. Je maakt nieuwe kennissen. Je hebt interessante gesprekken. Je maakt leuten. Je hebt altijd iets te lang uit. Dus het is een manier van niet voorzichtig zijn, maar van uitspatten. Leut maken. Soms keer iets te veel drinken. Het mentaal welzijn is belangrijk. Je ziet overal depressies. Mensen voelen zich slecht. Ze voelen zich ongelukkig. Ze zitten niet in elk element. En wel, de oplossing daarvoor is uitgaan. Het zijn verschillende oplossingen in het leven, maar de oplossing die ik als nachtburgemeester kan geven, is zorg ervoor dat je kinderen kunnen uitgaan. Ga zelf ook uit. Maak plezier. Kom naar de Gentse feesten. Ga naar Carnaval Aalst. Ga naar de Sphinx voor in Antwerpen. Doe een keer onverwachte dingen. Ga een keer naar een café waar je normaal niet naartoe gaat.
0: Naar een café of naar het huis van Alain in Gent natuurlijk. Want daar opende dit weekend de expo C'est parti over het uitgaansleven hier. Ideaal dus om tussen pot en pint eens binnen te wandelen tijdens de Gentse feesten, want die komen eraan.

Een vlugje suiker voorbij het ontbijt. Clarinet Candy van Leroy Anderson door het BBC Symphony Orchestra. En ze zeggen altijd dat een zoet ontbijt geen goed idee is, omdat je dan de hele dag naar suiker blijft snakken. Maar daar trekt Richard Strauss zich niets van aan en hij heeft groot gelijk, want dit is zijn Tanz der kleinen Pralines.

0: De pralinedans van Richard Strauss door de Bamberger Symfonikers. Het is 8:30. Charlotte Krul, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Clara.
0: Ja, Charlotte, heb jij je wekker al gezet voor de match van onze duivels deze nacht?
1: Ja, eerst een dutje doen en dan kijken, zeker.
0: Ja, dat is mijn plan ook. En er is al veel te doen rond de wedstrijd ook, hè?
1: Absoluut. Ze spelen tegen Amerika op het WK voetbal vannacht om 14:00. En de Koninklijke Belgische Voetbalbond is intussen verontwaardigd dat de Amerikaanse speler Balogun toch mag meespelen. Hij was geschorst nadat hij een rode kaart had gekregen in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA Wereldvoetbalbond heeft die schorsing plots uitgesteld. Nu, intussen heeft de Belgische Voetbalbond laten weten dat zijn beroepsprocedure is gestart bij de FIFA. En verder op het WK hebben Engeland en Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. De storing bij Cambio Autodelen is opgelost na een technische storing. Klanten konden de auto's niet openen via de app. Het is niet duidelijk wat die storing precies veroorzaakte. Bij Russische raket- en drone-aanvallen op Oekraïne zijn zeker 12 doden gevallen. Vooral de hoofdstad Kiev werd geviseerd. Eén raket kwam in een appartementsgebouw terecht en dat werd grotendeels vernield. En ook andere appartementsgebouwen zijn geraakt. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Er zijn ook tientallen gewonden. Het weer is zonnig vandaag, af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm, tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen zeer warm aan zee, een paar graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem. Een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw Hidden Gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

Alina Ibrahimova en het Orchestra of the Age of Enlightenment in het eerste deel van het vioolconcerto van Felix Mendelssohn. En van deze stem moet je maar één noot horen. En je weet hoe laat het is. Tijd om alles even te laten liggen. Het werk, de krant, uw gsm. Want dit is Luciano Pavarotti.

Blijft toch een fantastische stem. Luciano Pavarotti met Silo Sento, een aria uit Verdi's opera I Due Foscari. En deze gitarist stond gisteren nog op Brosella, het grote jazz- en folkfestival hier in Brussel. Florian de Schepper.

Brian de Schepper en accordeonist Pablo Golder, oftewel het duo Lungaro. En het is ondertussen al even geleden, maar in 2023, toen ging dit ensemble aan de haal met onze Supernova-prijs. Dat is een wedstrijd die we elk jaar organiseren om jonge kamermuziekensembles een duwtje in de rug te geven, zoals dit Koi Collective van pianiste Emmy Wills en saxofonist Maarten Vergouwen.

Koi Collective, een paar jaar geleden live in Bozar tijdens een Supernova-concert met een deel uit de suite voor piano en altsaxofoon van Fazil Say. En tijdens de zomer begint Espresso een uurtje later, maar dat betekent ook dat we een uurtje langer doorgaan tot 10 uur. Dus heel graag tot zometeen.

0: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara. Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen op het WK voetbal. Hij zou zo toch kunnen spelen tegen de Rode Duivels vannacht. Maar Olivier de Wilde, de Voetbalbond bij ons, legt zich daar dus niet bij neer.
1: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar. Velen noemen het vals spelen en een schande. Het helpt ook niet om de zweem van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen als Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid kan dus nu weer worden teruggedraaid via de beroepsprocedure. FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. Of er ook wordt gekeken naar de rode kaart die tot de schorsing heeft geleid, is niet geweten. Maar dat zou erg vreemd zijn. De Voetbalbond wacht ook nog steeds op het scheidsrechtersrapport van die wedstrijd van die rode kaart. Want daarin zou ook blijkbaar gezegd worden dat de uitsluiting terecht was. Het wordt alleszins een race tegen de tijd, aangezien de match al binnen 17 uur gespeeld wordt.
0: Dankjewel, Olivier. En verder op het WK-voetbal hebben Engeland en Noorwegen zich afgelopen nacht geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg Mexico met 3-2. Noorwegen schakelde Brazilië uit met 2-1. In Brussel is er vanmorgen veel hinder bij trams en bussen van vervoersmaatschappij MIVB door een actie van de Socialistische Vakbond. Er zijn blokkades aan enkele stelplaatsen. Een deel van het personeel is niet te spreken over het feit dat er tijdelijk geen nieuwe aanwervingen mogelijk zijn. Guy Sablon van de MIVB geeft een overzicht van de hinder.
2: Het goede nieuws is dat de metro helemaal normaal rijdt. Het tram- en busverkeer is wel ernstig verstoord. We hebben momenteel maar een vijftal tramlijnen die rijden en de buslijnen zijn het er een tiental die rijden vandaag. Dus toch een sterke verstoring van het tram- en busverkeer.
0: De MIVB raadt reizigers aan om voor vertrek de website of de app te checken. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 11 mensen gedood bij zware Russische bombardementen. In de regio rond Kiev viel ook nog eens een dode. Journalist Hans-Jaap Melissen beschrijft hoe de nacht in Kiev verliep.
3: Ik lag wel gewoon in mijn bed, maar rond 1:30, 2:15, ja, werd je er bijna uitgetrild door de grote zware klappen. Dat ging een paar uur lang zo door. Er zijn een aantal gebouwen geraakt, direct geraakt ook wel. En soms zijn het ook indirecte hits, zeg maar, want dan worden er dingen neergehaald. Maar ja, dat puin van zo'n raket gaat ergens naartoe.
0: Rusland vuurde 68 raketten af op Kiev, maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen. Vermoedelijk omdat er Patriot luchtafweerraketten tekort zijn om dat te doen. De Oekraïnse president Zelensky vraagt vooral Amerika om er zo snel mogelijk te leveren. Veel zon vandaag, af en toe wat hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer zelfs in het centrum van het land. Aan zee een paar graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: In het Belang van Limburg schrijft Adriaan Kartuifels over de problemen omtrent het noodnummer 1733. Hittegolf of niet, noodnummers moeten we op elk moment kunnen bellen. Om de problemen aan te pakken wil minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de bevoegdheid van het noodnummer 1733 nu overnemen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Maar of dat zal helpen valt nog te bezien. Wat vooral nodig is, is meer personeel en betere werkomstandigheden om dat personeel ook te behouden. Met betrekking tot de hittegolf vraagt Timmy van Diepen zich in het laatste nieuws af wat onze overheid had kunnen doen om de hitteschade te beperken. Klimaatbeleid voeren? Op korte termijn is dat geen antwoord. De Belgische en zelfs Europese inspanning is ook maar een druppel op een wereldwijd gloeiende plaat. We zijn met onszelf bezig, terwijl de oplossing buiten onszelf ligt. Belgische brandweerlui trekken deze zomer naar Portugal, niet om er vakantie te vieren, wel om de plaatselijke brandweer bij te staan in hun strijd tegen de aanhoudende bosbranden, weet Patrick van de Perre in de Gazet van Antwerpen. Die zijn aangestoken of niet het gevolg van een totaal ontregeld klimaat. Maar terwijl de opwarming van dat klimaat enkele jaren geleden nog hoog op de politieke agenda stond van Europa en de meeste van haar lidstaten, klinkt nu zelden niet meer dan een vermoeide zucht als dat onderwerp aangesneden wordt. De spanningen tussen de VS en Europa dwingen de NAVO op de top in Ankara na te denken over een alliantie waarin Europa veel meer op haar eigen benen staat, stelt Maarten Rabai in De Morgen. Laten we ophouden met de schone schijn op te houden dat er nog één hechte alliantie is, maar streven naar een optimale latrelatie met een heldere tijdslijn voor een boedelscheiding waar het moet en gedeelde inspanningen waar het nog kan. Dat het NAVO-huwelijk tussen de VS en Europa door zwaar weer gaat, is bekend, merkt ook Farid Elmabroek op in het Nieuwsblad. Iedereen beseft ook dat we dringend onze eigen boontjes moeten doppen, niet alleen om geopolitiek met de grote te kunnen meespelen, maar ook omdat de Russische beer ons binnen enkele jaren misschien eens gaat testen. Alleen is de vraag op welke manier Europa die klus gaat klaren. Het onderwijs en de zorg kampen allebei met een tekort aan mensen en de ervaring leert dat meer loon helpt, maar de zaak niet oplost, besluit Inge Gijs tot slot in de Standaard. Hoe hoog het loon ook is, als het werk onleefbaar is, worden mensen ziek, haken ze af of beginnen ze er niet eens aan. Remedie nummer 1 is dus genoeg mensen aantrekken. Het is maandag 6 juli en dat waren de krantencommentaren.
4: Espresso met Clara de Dekker.

0: Antonio Vivaldi, de betere wekker, zeker op een maandagochtend. En dit was een van zijn vioolconcerto's door Harmonie Universelle. En vorige week heb ik bijna de hele tijd het nummer Volare gezongen. Zat zo in mijn hoofd, de grote hit van de Italiaanse componist Domenico Modugno. Maar hij schreef nog veel meer, zoals deze filmmuziek uit Tutto e Musica. En hij wenst ons ook al meteen een goede nacht voor straks.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.

Alexandra Mackenzie en Ingrid Sowers met Lilac, muziek van de Schotse componiste Mary Dare. En dit is muziek van bij ons uit Kortrijk, van André de Varen.

0: Hans Rikkelink met een pianosonate van de Kortrijkse componist André de Vare.
1: Espresso.
0: Mocht u nog inspiratie zoeken voor boeken om mee op reis te nemen, wij hebben enkele zomertips voor u. En een boek dat bij mij al klaar ligt is Grondwerk van Tijl Nuyts. Tijl Nuyts debuteerde als dichter. Hij schrijft essays, maar sinds vorig jaar is er dus ook zijn eerste roman. Het boek speelt zich af in ondergrondse gangen, want het hoofdpersonage is een naakte molrat.
2: Bij mij begon het ook met een foto.
0: Het begon met een foto?
2: Het begon met een foto. Iemand toonde me een foto van een naakte molrat op café.
0: En jij was meteen verkocht?
2: Verkocht, ja. Ik voelde wel afschuw eigenlijk, om te beginnen. Want het is een niet zo heel mooi dier, vond ik aanvankelijk zelf. Het is inderdaad, het heeft heel lange snijtanden, die er een beetje gelig uitzien van het vele
0: knabben.
2: Hakken en graven, want de naakte molrat gebruikt zijn tanden en ook zijn handen om te graven, om kilometerslange gangen ondergronds te graven. Maar in mijn boek dus, inderdaad, het hoofdpersonage wordt erop uitgestuurd, moet de Hoorn van Afrika verlaten en komt terecht in Brussel onder het Vaderlandsplein.
0: Ja, en begint daar te graven.
2: Ja, dan ben ik steeds dieper. Maar toen het boek klaar was en het bijna zou verschijnen, begon ik dan wel een beetje stress te voelen van oei, wat heb ik gedaan? Ga ik die lezer nu echt verplichten om
0: gaan
2: zo
0: mensen
2: lang,
0: mee
2: gaan
0: in
2: mensen
0: dit
2: wel
0: verhaal.
2: Mee zijn? Gaan ze zich kunnen inleven? Is het personage wel invoelbaar in al zijn vreemdheid? Ja. Maar nu hoor ik toch van lezers dat zij mee die gangen induiken. En het leukste voor een schrijver om te horen is natuurlijk dat lezers toch wel echt weten mee te leven. En ze sturen mij nu ook vaak foto's van gaten in hun tuin of van een verzakt voetpad.
0: Het begint een eigen leven te leiden.
2: Of zeggen ook van, ik voel wanneer ik naar huis wandel, na mijn werk voel ik die grond zo een klein beetje trillen. Mm-hmm. Ik voel dat hier iets aan de hand is. Dan heb ik wel het gevoel dat mijn plan met een kleine letter P dan toch geslaagd is.
0: Ja, zeg maar, met grote onderscheiding geslaagd, want Tijl Nuyts kreeg ook de Boon Literatuurprijs en dat dus voor zijn allereerste roman Grondwerk over die naakte molrat. Een boek om dus zeker op uw leeslijstje voor deze zomer te zetten. En nog een tip, zorg misschien dat u al iets gegeten heeft als u die molrat opzoekt. U bent gewaarschuwd.

Het Brodsky Quartet met Cabo de Gata van Michael Thomas. En volgens Spielberg, Steven Spielberg, is Cabo de Gata het mooiste strand van heel Spanje. En hij kan het weten, want hij draaide er zelfs een van zijn Indiana Jones films. Indiana Jones and the Last Crusade. Dus ja, als Indiana Jones er graag komt, dan zal het wel geen slechte vakantiebestemming zijn.

Even terug naar de 16e eeuw met Giovanni Gabrieli en het ensemble Oltremontano onder leiding van Wim BQ. En dit is misschien wel de 17e eeuwse versie van het bekende lied Do Re Mi uit The Sound of Music, La Solfa Mi Re Do van Barbara Strozzi.

De hele toonladder af met Barbara Strozzi, La Sol Fa Mi Re Do, door sopraan Susanne Rieden. En een van mijn favoriete werken van Barbara Strozzi, dat is misschien wel haar aria Che si può fare, die Sander en ik dit seizoen trouwens ook besproken hebben in onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Al was het soms ook een klein beetje Eerste Hulp bij Liefdesverdriet of Ludevede, zoals Sander het zo mooi zegt. Dus als u benieuwd bent naar onze Broken Hearts Club, altijd welkom. Op 14 max.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Clara Life.

Antje Wijthaas en Silke Avenhaus in de vierde en laatste vioolsonate van Franz Schubert. En daarmee zit deze espresso er ook weer bijna op. Tenzij je natuurlijk van plan bent om deze nacht op te blijven voor de match van onze duivels, dan kan een extra koffie straks misschien ook nog wel van pas komen. Maar eerst is er de zomer van Clara na het nieuws van 10 met Kathleen van Bavel.

0: is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Hij zou zo toch kunnen spelen met de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels komende nacht op het WK voetbal. Maar Olivier de Wilde, de Belgische Voetbalbond, die legt zich daar dus niet bij neer.
1: Nee, en dat is ook logisch, want die terugroeping van die schorsing is op zijn zachtst gezegd erg bizar en veroorzaakt commotie. De hele voetbalwereld, op de Amerikanen na, noemt het vals spelen en een schande. En het helpt ook niet dat het vermoeden van corruptie en politieke inmenging weg te krijgen is als natuurlijk Amerikaans president Donald Trump de FIFA via sociale media bedankt voor het brengen van gerechtigheid. Maar die zogezegde gerechtigheid, ja, die kan nu dus weer teruggedraaid worden via de beroepsprocedure. FIFA stelt een neutraal persoon aan om te bekijken of alles volgens de regels is verlopen. De voetbalbond wacht ook nog steeds, de Belgische dan, op het scheidsrechtersrapport van die wedstrijd van die rode kaart tegen Bosnië, want daarin zou blijkbaar ook gezegd worden dat die uitsluiting terecht was. Er wordt ook gekeken naar die rode kaart en of dat dan ook geleid heeft tot die schorsing, dat weten we niet echt, of dat in dat paritair comité wordt bekeken. Maar door de onvolledigheid van het dossier hebben de kenners niet veel hoop op succes en ook omdat de tijd dringt. De match begint namelijk al binnen 16 uur.
0: Dankjewel, Olivier. Niet alle gemeenten hebben intussen toelating gegeven om die wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten vannacht buiten op groot scherm te volgen, uit vrees voor nachtlawaai. In Genk moet je zelfs een hoofdtelefoon dragen om de match buiten op groot scherm te volgen, zegt burgemeester Wim Dries.
2: Het waren de mensen van WK Kantien zelf die eigenlijk voorstelden, mogen we dat op die manier doen, omdat ze inderdaad geen muziekvergunning hadden gekregen tussen 2:00 s'nachts en 6:00 s'morgens. Goed, op die manier hebben ze zelf gezocht naar een goed alternatief. En we vonden dat wel vrij innovatief. Vandaar ook dat we gezegd hebben, je mag op die manier wel 's nachts buiten naar de match kijken. En alle anderen zullen binnen in zalen naar de match kijken.
0: Na de recente hittegolf pleit Vlaams minister van Energie Melissa de Prater ervoor om warmtepompen met koelsysteem te installeren in plaats van klassieke airconditioning. Die warmtepompen zijn wel een veel duurdere oplossing, maar het is op termijn beter en duurzamer, zegt ze. En met premies vanuit de overheid kunnen die investeringen haalbaar zijn, zegt de Prateren.
3: Voor veel mensen zal het pas volstaan als je de volledige investering op je neemt. Dat is natuurlijk niet realistisch vanuit de overheid. Maar wat we wel doen, dat is naast de premie ook zorgen dat er ook renteloze leningen mogelijk zijn voor heel wat mensen. En op die manier kunnen we het natuurlijk wel draagbaar maken. Maar we hebben ook vrijdag op de regering een nieuw actieplan, ook goedgekeurd met 25 nieuwe maatregelen, nog bovenop die premies. Maar de boodschap is vooral voor mensen die een investering willen doen. Ja, kies alsjeblieft voor iets die die hittegolven ook echt kan oppakken.
0: Veel zon vandaag met af en toe hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen richting 30 graden of meer in het centrum van het land. Aan zee is het een paar graden frisser de komende dagen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Het weekend is alweer voorbij. Hopelijk had u fijne en vooral gelukkige dagen. Maar geluk, wat is dat eigenlijk? Taalkundigen weten nog altijd niet precies waar dat woord vandaan komt. In het Middel-Nederlands verwees geluk vooral naar voorspoed, lot of een gunstig toeval. Geluk was toen vooral iets wat je overkwam, niet zozeer iets wat je voelde. We streven allemaal naar geluk, dat kunnen we wel zeggen, maar jammer genoeg beleven we in deze duale wereld ook ongelukkige momenten. En hoe we daar dan mee kunnen omgaan, daar is al veel over gezegd en geschreven. Misschien zou u op zo'n moment wel eens muziek van Beethoven kunnen opzetten, want hij zou ooit gezegd hebben: iedereen die mijn muziek begrijpt, zal nooit meer ongelukkig zijn. Een gedachte om deze nieuwe week mee te beginnen. Welkom

James Ennis viool en Andrew Armstrong piano met een rondo van Ludwig van Beethoven. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan het Conservatorium van Den Haag. De vier leden van het Butter Quartet met de Nederlandse altvioliste Isabel Franenberg. De anderen komen uit de Verenigde Staten en Canada. Het Butter Quartet wil zich vooral toeleggen op authentieke uitvoeringen van late 18e en vroeg 19e eeuwse muziek. En dat op historische instrumenten. Maar wat dit ensemble zo bijzonder maakt, is dat ze naast repertoire uit die periode ook hedendaags werk spelen. Zoals deze Entract bijvoorbeeld uit 2011 van Caroline Shaw. Muziek waarvoor Shaw zich liet inspireren door een strijkkwartet van Joseph Haydn.

Het Butter Quartet met Tantract van Caroline Shaw komt uit de nieuw album Wait Till the Clouds Roll By, waarin de vier werken van Shaw combineren met muziek van Joseph Haydn. Fijn gedaan. Zomertijd is ook terrasjestijd. Wat dacht u van een drankje samen met Astor Piazzolla? Van hem is dit Café uit L'Histoire du Tango.

Uit El Vuelo, de jongste plaat van duo Deseo. Dat zijn Anne van Hekke, cello en Maarten van den Bemden, gitaar. Café 1930 uit L'Histoire du Tango van Astor Piazzolla. Muziek nu van Gabriel Fauré, Les Roses d'Isfahan. Misschien wel een van Fauré's meest sensuele liederen. Het stuk bezingt op het eerste zicht de rozen van Isfahan, maar ja, als je dieper kijkt of luistert, dan merk je dat dit lied eigenlijk gaat over de liefde en over het verlangen naar liefde. Dit is een versie met die mooie tenor van Cyril Dubois.

0: Ja, heerlijk, hè? Deze muziek van Gabriel Fauré, Les Roses d'Isfahan, met tenor of tenor Cyril Dubois en Brussels Philharmonic onder leiding van Pierre Dumousseau. Komt uit een keuze van Clara, So Poétique, een album dat bekende werken van Fauré, Gounod en Saint-Saëns combineert met vergeten parels uit de Franse romantiek. Een aanrader, deze plaats.
1: De zomer van Clara.
0: En wat vergeten of verborgen parels betreft, daar zijn we deze zomer volop naar op zoek. Iedereen kent wel een verborgen plekje, een stille tuin, een onbekend wandelpad of een minder bekend of vergeten museum. Plaatsen die het ontdekken waard zijn. Kent u zo'n verborgen parel, een hidden gem? En wil u die graag met ons delen? Wel, surf dan naar VRT Max. Daar vindt u een formulier terug waarop u uw favoriete plek kan voorstellen. Zelf moest ik denken aan de zomereik van Liernu, een dorpje in de provincie Namen. Dat is een indrukwekkende boom met een omtrek van meer dan 14 meter. Het is de dikste en mogelijk zelfs de oudste zomereik van België. Misschien wel van de hele Benelux. Hij zou zo'n 700 jaar oud zijn, sommigen schatten zelfs meer. Hoe dan ook, de eik is een echt natuurmonument. Bovendien kan u er fijn wandelen in de buurt. Dat is altijd mooi meegenomen. De zomereik van Liernu.

Martin Frust, klarinet en concerto Keulen onder leiding van Alexander Scherf met een klarinetconcerto van Antonio Vivaldi. Het gaat hier om een samengesteld concerto met bewerkingen van arias van Vivaldi, bewerkt door Andreas Tarkman.

Een prachtig lied van Franz Schubert, Wiegenlied met bariton Samuel Hasselhorn en Amiel Bujakiewicz aan de piano. Komt uit een keuze van Clara. En deze is nog van Heitor Villa-Lobos, het andante uit zijn 12e strijkkwartet door Quartetto Latino-Americano.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba. Clara, live.

0: In Limburg heeft de politie 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. Ze werden vorige maand gearresteerd nadat ze de school en de directie hadden bedreigd in een groep op TikTok. Volgens de politie en het parket had de aanslag mogelijk al enkele dagen later kunnen plaatsvinden. De jongeren konden snel opgespoord worden, zegt Anna de Graan van het Limburgse parket.
1: Enkele weken geleden ontving politie Limburg een aangifte van enkele directieleden van de school. In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar schoolshootings en andere extremistische groeperingen in diezelfde groep. Op basis daarvan heeft parket Limburg beslist om zo snel mogelijk die leden, die op dat moment nog anoniem waren, te identificeren.
0: De 6 leerlingen zijn nog minderjarig. Ze zijn intussen allemaal voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. De burgemeester van Nienhoven, Guy Dazeleer, heeft 16 jongeren een plaatsverbod opgelegd voor enkele wijken in de stad. Hij doet dat na verschillende vechtpartijen tussen bendes in het stadspark. De politie vond bij een tussenkomst ook hamers en messen. 16 jongeren mogen nu een maand

0: lang niet in en rond het park komen en in bepaalde straten rond het station van Ninove. Er komt ook extra politietoezicht. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Die had tijdens een vorige wedstrijd een rode kaart gekregen. Maar door het uitstel van de schorsing zou Balogun komende nacht toch nog kunnen spelen tegen de Rode Duivels in de achtste finale op het WK voetbal. Verschillende media zeggen dat die beslissing er kwam na een telefoontje van president Trump naar FIFA-baas Infantino. De FIFA stelt nu een neutraal persoon aan om te kijken of alles volgens de regels is verlopen. In het WK-dorp in Brasschaat kunnen voetbalfans vanavond eerst een dutje doen om uitgerust aan de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten te kijken. Organisator Dieter van Daal voorziet 20 betten.
1: Omdat de wedstrijd toch om 2 uur is, op een maandagnacht, denk ik dat veel mensen toch de kabouter gaan tegenkomen met een hamer rond 1 uur of 1 of om 12 uur al. Ja, dan willen wij eigenlijk zorgen dat die mensen niet ergens op de stoel even hun ogen dicht moeten doen, maar dat ze gewoon comfortabel op een bed, met een matras, met een kopkussen, gewoon even een powernap kunnen doen.
0: En de door Rusland bezette Krim is getroffen door een grote blackout. Op het hele schiereiland zijn er stroomonderbrekingen. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht met drones aangevallen op de Krim, onder meer op een olieterminal, een vliegveld en elektriciteitsinfrastructuur. Oekraïne heeft zijn aanvallen de afgelopen weken sterk opgevoerd en probeert het schiereiland te isoleren van Rusland en de andere gebieden die Rusland in Oekraïne bezet. Veel zon vandaag, af en toe hoge wolken. Het wordt warm tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen gaan we richting 30 graden of zelfs meer in het centrum van het land. Aan zee is het een paar graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
3: Goedemorgen. De zon is al een tijdje op, al van 5:30 deze ochtend. Maar toch wil ik u een stralende dageraad wensen. Beter laat dan nooit. Dit is Aurora Voel Toe, letterlijk stralend als de dageraad. Anonieme muziek uit de middeleeuwen door het Solazzo Ensemble.

Eind augustus geven ze een concert tijdens het festival Oude Muziek in Utrecht, het Solazzo Ensemble. Een ensemble dat zich toelegt op muziek uit de late middeleeuwen en de vroege renaissance. Onlangs brachten ze een nieuw album uit, Flamboyance, The Sound of Change, Music of the Flamboyant Era, met daarop muziek uit de 14e en vroeg 15e eeuw. De periode van de zogenaamde flamboyante gotiek. En daaruit was dit anonieme muziek Aurora Vultu, wat zoveel betekent als met het gelaat van de dageraad of vrijer stralend als de dageraad. Een sprong in de tijd nu met Emily No Prisoner B, een liedcyclus in 24 delen uit 1525 van Kevin Putz op teksten van Emily Dickinson. De titel van die cyclus komt van Dickinson zelf en de gedachte die daarachter zit, Emily No Prisoner B, is dat iemand die innerlijke vrijheid bezit, nooit werkelijk gevangen kan zijn. Putz schreef die cyclus speciaal voor mezzosopraan Joyce Di Donato en het strijktrio Time for Three. En dit is een fragment daaruit. Again, his voice is at the door.

Mezzosopraan Joyce Di Donato en Time for Three met Again His Voice Is at the Door uit een liedcyclus van Kevin Putz, Emily No Prisoner Be. Een aanrader deze cyclus om eens in zijn geheel te beluisteren. Het was zijn eerste werk voor orkest en het zou ook zijn enige concerto blijven. Ik heb het over het pianoconcerto van Alexander Scriabin. Scriabin componeerde zijn pianoconcerto in 1896, toen hij 24 was. Vroeg werk dus en ook een verrassend werk, want wie zijn latere mystieke en meer harmonische avontuurlijke werken kent, die zal hier een heel andere componist ontmoeten. Dit is het slotdeel uit dat concerto.

Je zou het niet zeggen, maar dit pianoconcerto was van Alexander Scriabin. Scriabin componeerde dit concerto in zijn jonge jaren. Een tijd waarin hij duidelijk veel naar muziek van Frédéric Chopin moet geluisterd hebben. Want je hoort hier veel Chopin in terug. Dit was het slotdeel uit dat pianoconcerto dus met de pianist Artur Pizarro. Samen met het NDR Philharmonisch Orkest van onder leiding van Martin Brabens. Eind juni waren ze nog te horen op Festival Musique 3, het Quatuor Ardeo en marimba-speelster Vasilena Serafimova. Daar stelden ze hun nieuwe album voor, Melodies in a Bottle. Een album vol verrassende nieuwe arrangementen van bekende werken en ook van iets minder bekende stukken, zoals dit quintet van Jean Cras, een componist uit Bretagne en een tijdgenoot van Maurice Ravel.

0: Smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Clara Live.

Twee delen uit het quintet voor fluit, viool, altviool, cello en harp van Jean Cras. Hier weliswaar in een bewerking voor strijkkwartet en marimba door Quatuor Ardeo en marimbaspeelster Vasilena Serafimova. Komt uit hun jongste album Melodies in a Bottle, muzikale flessenposten met daarop naast Cras ook nog muziek van Debussy, Gershwin, Satie, Pärt en Vivaldi. Een hebbeding deze plaats. Een sprong in de tijd nu naar eind 16e eeuw met Carlo Gesualdo. Jeremy Denk speelt van hem een pianobewerking van een van zijn madrigalen, O Dolce Mio Tesoro.

Een lofzang op de lente. Fuggi da questo cielo van Giuseppino Del Biado. Een lied waarin de winter wordt weggejaagd. Het koude en het ijs, of de koude en het ijs, om plaats te maken voor bloemen en nieuw leven. We hoorden onder andere Gwendoline Blondeel, sopraan, en Pernell Marzorati op harp, samen met nog enkele andere muzikanten. Komt uit een keuze van Clara trouwens, van het afgelopen seizoen Amor Eterno. Ook recent is deze van Trio Gaspar. Zij brachten onlangs het 5e volume uit van een integrale opname van de pianotrio's van Joseph Haydn. Haydn componeerde zo'n 45 pianotrio's, dat zijn er heel wat. En daar zit zijn verblijf in Londen in de jaren 1790, zeker voor iets tussen. In Londen waren er toen veel goede amateurmuzikanten. Er werd veel thuis gemusiceerd en daar speelde Haydn maar al te graag op in. Uit dat album is dit het Allegro uit het 44ste pianotrio.

0: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco. Green.
1: Energie Rebellie.
2: Clara Live.

Het Allegro uit het 44ste pianotrio van Joseph Haydn door Trio Gaspar. Een internationaal trio. De leden komen uit Duitsland, Griekenland en Engeland. Ze zijn bezig met alle pianotrio's van Haydn op te nemen. En dit komt uit hun jongste volume van die integrale, volume 5 al intussen. En mocht u toevallig dit weekend in Oostenrijk zijn, het trio speelt daar tijdens het Lockenhaus Kamermuziekfestival. Beyond Vertigo, dat is dan weer de titel van het jongste album van het Roland Hendricks Ensemble. Een heel originele plaat, want we vinden er kamermuziek op terug van filmcomponisten. Zo leren we ze ook eens van een andere kant kennen. Uit dat album horen we nog, tot aan het nieuws van 12, het Andantino, een canto amoroso uit Souvenir du Voyage van Bernard Herrmann, een componist vooral bekend geworden van zijn samenwerking met Alfred Hitchcock.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Europese Voetbalbond tikt de Wereldvoetbalbond op de vingers over de WK-wedstrijd België-Verenigde Staten van vanavond. 6 Limburgse leerlingen wilden een aanslag plegen tegen hun school en in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de aanvallen heen en weer sterk opgedreven. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Hij zou zo toch kunnen spelen met de Verenigde Staten in de 8e finales vannacht tegen de Rode Duivels op het WK voetbal. Olivier de Wilde, de Belgische Voetbalbond wil dit dus niet laten passeren.
1: Nee. De bond verzamelt momenteel genoeg argumenten om dat dossier van beroep te onderbouwen. Ze hebben daarvoor tot 2 uur vanmiddag gekregen. De Belgen krijgen alvast heel erg veel steun. Want de verontwaardiging binnen de voetbalwereld is groot. De Noorse, de Engelse bondscoach Jurgen Klopp, zelfs de Europese voetbalbond UEFA vindt FIFA een lijn overschreden te hebben. De vraag is hoe lang FIFA nog doof kan blijven voor deze schreeuw van verontwaardiging. Maar Donald Trump is alvast erg opgetogen. De Amerikaanse president bedankt FIFA voor de brengen van gerechtigheid via zijn sociale media. En die houding van Trump die voedt toch ook de geruchten van corruptie. Het is een heel lelijke pagina voor Team USA dat tot gisteren eigenlijk een louter positief verhaal op dit toernooi schreef. Nu, de Belgische Voetbalbond legt zich er dus niet bij neer en gaat in beroep bij FIFA. De Wereldvoetbalbond stelde een neutraal persoon aan om deze procedure te evalueren, maar dat de Belgen nog steeds wachten op het scheidsrechtersrapport van de match van de bewuste rode kaart, doet niet veel goeds vermoeden. En per slot van rekening trappen de Rode Duivels met of zonder Balogun op het veld af over 14 uur al.
0: Ja, dat is nog eventjes wachten. Dankjewel, Olivier. Veel horecazaken zijn ook open vannacht om supporters de match samen te laten volgen. Al is de aftrap dus om 2 uur 's nachts en dat is niet zo ideaal, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
2: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige caféuitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 10 uur 's avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
0: De politie van Hasselt heeft 6 leerlingen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tegen hun school. Ze hadden in een groep op TikTok besproken hoe ze brand konden stichten of een aanval met chemische stoffen konden regelen. Enkele directieleden van de school stapten enkele weken geleden naar de politie. Die kon de jongeren snel opsporen en arresteren, vertelt Anna de Graan van het Limburgse parket.
3: De bedreigingen waren zeker ernstig genoeg om onmiddellijk actie te ondernemen. Vandaar ook dat zowel politie als parket met spoed deze aangifte hebben behandeld en er zo snel al identificatie is gebeurd. Dus de bedreigingen waren zeker wel ernstig genoeg te noemen. We willen benadrukken dat zulke soort online bedreigingen zeer ernstig worden genomen.
0: De 6 leerlingen zijn allemaal minderjarig. Ze werden voorgeleid bij jeugdrechters in Hasselt en Tongeren. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chef-kok Seppe Nobels en zijn ondernemingen voor mogelijk sociaal-rechterlijke inbreuken. Verschillende ex-medewerkers hebben hem afgelopen weekend beschuldigd van wanpraktijken. Nobels zelf ontkent de beschuldigingen. De diensten van de arbeidsinspectie zullen nu samen met de politie het onderzoek voeren. Vlaams minister van Energie en Klimaat Melissa de Prater wil de airco een positiever imago geven. Met een actieplan van 25 punten wil ze veel meer mensen aanzetten om hun woning te verwarmen en af te koelen met een airco of lucht-lucht warmtepomp. Zo'n pomp maakt de woning ook meteen energiezuiniger en de helft van de huizen in Vlaanderen is er geschikt voor. En het is meer dan nodig, zegt de Prater.
4: Die airco's, die lucht-lucht warmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Er was zo precies een beetje airco-schaamte. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. In het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen, zodanig dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Dat zal niet volstaan.
0: En Rusland noemt de massale bombardementen op Kiev van afgelopen nacht een antwoord op Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar in trio, er lijkt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
5: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland, doorgaans op olieinfrastructuur. infrastructuur om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft en vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne dan weer niet. En die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
0: Dankjewel, Marijn. Het blijft droog en zonnig deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Aan zee is het enkele graden frisser. En de Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. Daarmee begon het nieuws. En door Europese Voetbalbond UEFA tikt de Wereldvoetbalbond FIFA intussen ook al op de vingers. Je kunt de verwikkelingen blijven volgen via de liveblog op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
7: En we beginnen de middag in Engeland. Wat dacht u van een Engelse lunch met de Britse componiste Anna Klein? Van haar is dit Three uit haar orkestsuite Abstractions. Welkom alweer.

0: muziek die golft en beweegt. Het Baltimore Symphony Orchestra was dat onder leiding van Maren Alsop met Free uit Abstractions. Een orkestsuite uit 2016 van Anna Klein. Waarin ze zich liet inspireren door hedendaagse kunstwerken uit het Baltimore Museum of Art. Het deel dat we zo net hoorden, Free, verwijst naar een schilderij van Bryce Marden. Een doek met lijnen die doen denken aan Aziatische calligrafie en schelpvormen. In haar muziek probeert Klein die lijnen dan ook hoorbaar te maken, alsof ze door de ruimte dansen en voortdurend van richting veranderen. Knap gedaan. En deze komt uit La Strada, de jongste plaat van sopraan Lieselot de Wilde en haar ensemble Bel Air. Een Joodse traditional, Tzeido Ladorek. En dat betekent letterlijk zoiets als maak je klaar voor de reis.
1: Tzeido Ladorek, neem de gebreden. Wenn einer geht auf Weg, urgezeit, zwei, drei Tag, Essen darf er sich mitnehmen. In es Kind vor sehr oft schlechte Zeiten umverhofft,

Een Joodse traditional Tzeidola Doreg met de stem van Lieselotte Wilde, gevolgd door een Roemeense polka van Béla Bartók. In een fijne bewerking met Socrates Sinopoulos op de lira en Jan Kerim aan de piano. Het stuk komt uit hun album Topos, dat eind vorig jaar verscheen. En op de hoes van dat album zien we een foto van een aardenweg die door een landschap slingert. Waar die foto precies genomen werd, heb ik niet kunnen achterhalen. Maar ze sluit wel mooi aan bij het idee achter de titel Topos, Grieks voor plaats. Een plek waar verschillende muzikale werelden elkaar ontmoeten. In dit geval die van de klassieke muziek, de volksmuziek en de jazz. En van Roemenië gaat het richting Spanje met Jorge Bizet.

Een glaasje sherry, wat olijven en tapas en dan deze muziek erbij van Georges Bizet. Hij nam ons met Carmen mee naar Spanje, het land van de castagnetten, de flamenco en de toreadors. Symfonia of London werd geleid door John Wilson. En al even wervelend klinkt deze La Semaine Grasse uit Petrushka van Igor Stravinsky. Muziek van op de kermis.

Les Mein Gras uit Petrushka van Igor Stravinsky. Hier met Behzhot Abdourahimov aan de piano. Muziek die ons meevoert naar de kermis. En dat stuk moet een echte uitdaging zijn volgens mij om te spelen. Het is aards moeilijk. Ja, je moet als pianist al die drukte, al die kleuren hoorbaar maken zonder dat het één grote warboel wordt. Il faut le faire. En van de piano naar de harp. Hij was dit jaar een van onze twintigers, harpist Stef van Vinkt. Stef heeft een grote passie voor hedendaagse muziek. Hij houdt ervan om de grenzen van de harp te verleggen. En hij werkt dan ook graag samen met componisten om nieuwe werken te creëren. Zo heeft Stef meer dan 50 creaties op zijn naam staan. Hier speelt hij muziek van Nico Muli, een fragment uit The Street.

0: Muziek van Nico Mulli, een fragment uit The Street met Stef van Vinkt. En deze is van Eleanor Daly, Grandmother Moon.
1: De zomer van Clara.

Het is nog even wachten tot de volgende volle maan. Dat is op 29 juli. De Gesualdo Six, onder leiding van Ewan Park, zongen Grandmother Moon van Eleanor Daly. En ja, de Gesualdo Six hebben best een drukke agenda in de zomer. Ze zingen heel wat concerten in Engeland, Ierland, Schotland, Duitsland. En ook bij ons zullen ze te horen zijn. Wel tijdens Laus Polyphonie in Amuse eind augustus.

François Mardirossian met Santa Fe van Moondog, het pseudoniem van de Amerikaanse componist Louis Thomas Hardin. Een van de meest eigenzinnige figuren uit de 20e eeuwse muziek. Blind vanaf zijn 16e leefde Hardin jarenlang op straat in New York, vaak gekleed in een zelfgemaakt vikingkostuum. En daarmee werd het bijna 1 uur. Zo dadelijk is er weer Summertime met een playlist van Julie Mozart, die ook deze voormiddag zo fijn samenstelde. Maak er nog een mooie dag van verder.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. De Europese Voetbalbond tikt de Wereldvoetbalbond op de vingers over de WK-wedstrijd België-Verenigde Staten van vanavond. Wie ouder is dan 60 kan vanaf nu opnieuw terecht op MyPension om de vroegste pensioendatum te checken. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden de aanvallen heen en weer sterk opgedreven. Er blijft grote verontwaardiging in de voetbalwereld over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen. Daardoor zou hij toch kunnen spelen met de Verenigde Staten in de 8e finales tegen de Rode Duivels op het WK voetbal komende nacht. Olivier de Wilde, de Belgische voetbalbond, is in beroep gegaan tegen de FIFA. Is er al nieuws?
1: Nee, nog steeds niet. De tijd dringt ook, want straks om 2:00 vannacht trappen de Rode Duivels en Team USA die wedstrijd op gang. En hoe langer het duurt, hoe minder geloof in een positieve afloop voor de Belgen. Maar die Belgen krijgen wel steun van haast overal in de voetbalwereld. Zelfs die Europese bond UEFA tikt dus inderdaad de FIFA op de vingers en zegt dat een rode lijn is overschreden. De FIFA en de Amerikaanse voetbalbond doen niet eens hun best om die vermeende corruptie ook te ontkennen. Donald Trump bedankt de Wereldvoetbalbond zelfs. En volgens de New York Times zou de Amerikaanse president woensdag al aan het bellen zijn gegaan om de schorsing in te trekken. Voorlopig loopt de beroepsprocedure dus nog steeds. De Belgische bond heeft een sterk onderbouwd dossier. Maar of dat genoeg gaat zijn om de door FIFA aangestelde, tussen aanhalingstekens, neutrale rechter te overtuigen, dat is erg twijfelachtig.
0: Oké, we volgen het verder ook op, hè, Olivier. En veel horecazaken zijn open vannacht om supporters de match te kunnen laten volgen samen. Al is die aftrap om 2:00 s'nachts niet ideaal, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
2: Ja, dit aanvangsuur heeft een impact op onze horecazaken. Veel mensen volgen thuis de match, maar toch was er ook interesse van heel wat mensen. Dus sommige café-uitbaters doen specifiek open voor hun vaste klanten, verschuiven uiteraard schermen naar binnen, dat is evident. Dus ja, het heeft een impact, maar we gaan vol voor de overwinning. Maar uiteraard, als de match op dit uur aanvangt of om 22:00 s'avonds, dat is een wezenlijk verschil en dat zullen onze horecazaken voelen.
0: Als je ouder bent dan 60, kan je vanaf nu op mypension.be terecht om je vroegste pensioendatum te checken. De wettelijke pensioendatum blijft 66 jaar, maar het vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenregels van de federale regering. Giselda Curvers, woordvoerder van de Federale Pensioendienst.
3: Van mensen die 60 zijn dit jaar, kan de pensioendatum maximum 2 jaar opschuiven. Mensen die ouder zijn dan 60, maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de 104 en 156, ja, dan kan dat natuurlijk zijn dat er verschillende jaren niet meer meetellen voor die loopbaanvoorwaarden.
0: En wie jonger is dan 60 zal ten laatste dit najaar zicht hebben op zijn of haar vroegste pensioendatum. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chefkok Seppe Nobels en zijn ondernemingen voor mogelijk sociaal-rechtelijke inbreuken. Verschillende ex-medewerkers hebben hem afgelopen weekend beschuldigd van wanpraktijken. Nobels zelf ontkent de beschuldigingen. De diensten van de arbeidsinspectie zullen nu samen met de politie het onderzoek voeren. Vlaams minister van Energie en Klimaat, Melissa de Prateren, wil de airco een positiever imago geven. Met een actieplan van 25 punten wil ze veel meer mensen aanzetten om hun woning te verwarmen en ook af te koelen met een airco of lucht-luchtwarmtepomp. Zo'n pomp maakt de woning ook meteen energiezuiniger. De helft van de huizen in Vlaanderen is er geschikt voor en meer dan nodig, zegt de Prateren.
4: Die airco's, die lucht-luchtwarmtepompen, zijn eigenlijk heel interessant. En ik keek ook een beetje met verbazing naar het debat de voorbije weken, of dat mensen daar dan voor of tegen waren. Er was zo precies een beetje airco-schaamte. We moeten ook gewoon realistisch zijn. Ook deze week komt er weer heel wat hitte aan en dat zal de komende jaren ook niet beter worden. In het verleden was er nogal de idee van ja, je moet je woning op die manier bouwen of verbouwen, zodanig dat koeling niet nodig is, dat die eigenlijk zelf koel blijft. Dat zal niet volstaan.
0: Rusland noemt de massale bombardementen op Kiev van afgelopen nacht een antwoord op Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. In Kiev en de regio rond werden zeker 15 mensen gedood. Maar in trio, er lijkt een soort opbod aan de gang tussen Rusland en Oekraïne.
5: Ja, een gevaarlijke escalatie. Zowel Rusland als Oekraïne zeggen de laatste weken na elke aanval dat ze zullen vergelden. Oekraïne vuurt nu elke nacht gemiddeld 600 drones af op doelwitten in Rusland, doorgaans op olieinfrastructuur om economische problemen te veroorzaken. Dit weekend waren er bijvoorbeeld nog aanvallen op olieterminals in de buurt van Sint-Petersburg. En daarvoor lijkt Rusland nu dus weer te vergelden. Maar het grote voordeel voor Rusland is dat het heel veel raketten heeft en vooral ook ballistische raketten. Die heeft Oekraïne niet en die richten enorm veel schade aan. Oekraïne heeft op dit moment blijkbaar ook amper of geen Patriot luchtafweerraketten om zich daartegen te verdedigen.
0: Dankjewel, Marijn. Het blijft droog en zonnig vanmiddag bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken, na de middag vanaf het westen meer zon. Woensdag wisselen zon en wolken elkaar af en ook dan halen we tot 30 graden. Aan zee is dan enkele graden frisser. Vooraan, de Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. En de Europese Voetbalbond, UEFA, tikt de Wereldvoetbalbond FIFA intussen ook al op de vingers. En je kunt alles hierover blijven volgen via de liveblog op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd.
7: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
6: Summertime.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké. Okay.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
2: Anna Green.
0: Energie Rebellie.
3: Clara Live.

0: Kai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Met Iris van Impe. Rond deze tijd moeten alle argumenten van de Belgische Voetbalbond tegen het intrekken van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun ingediend zijn bij de FIFA. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond om die schorsing van Balogun uit te stellen in de wedstrijd België-Verenigde Staten op het WK vannacht. De FIFA heeft intussen een neutrale rechter aangesteld. Voorlopig is er geen nieuws over de beroepsprocedure. Het is nu afwachten hoe snel de Belgen iets zullen weten en of de FIFA nog terugkomt op zijn beslissing. Veel voetballiefhebbers vinden die beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA onbegrijpelijk. Deze mensen in Gent vinden het een kwalijke zaak voor het hele voetbal.
2: Het is gewoon schandalig. Als er een reglement is, is er een reglement. En dat moet gevolgd worden en niet in één keer plots veranderen.
3: Corrupt allemaal, denk ik. Ik ben al mijn hele leven voetbalsupporter. Dat is mijn droom. Dat voetbal terug gaan winnen.
4: Rood is rood. Dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport. Rood of niet rood, meespelen of niet meespelen. Binnen gaan we toch doen.
1: Als je ouder bent dan 60, kan je vanaf nu op mypension.be terecht om je vroegste pensioendatum te checken. De wettelijke pensioendatum blijft 66 jaar, maar de vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenregels van de federale regering. Giselda Curvers, woordvoerder van de federale pensioendienst.
5: Van mensen die 60 zijn dit jaar, kan de pensioendatum maximum 2 jaar opschuiven. Mensen die ouder zijn dan 60, maximum 1 jaar. Nu, de belangrijkste reden is vooral dat het aantal dagen dat je nodig hebt om een jaar te laten meetellen voor vervroegd pensioen vanaf 2027 stijgt van 104 naar 156 dagen. Dus heb je verschillende dagen tussen de 104 en 156, ja, dan kan dat natuurlijk zijn dat er verschillende jaren niet meer meetellen voor die loopbaanvoorwaarden.
1: Wie jonger is dan 60 zal ten laatste dit najaar zicht hebben op zijn of haar vroegste pensioendatum. EU-commissievoorzitter von der Leyen roept op om Oekraïne snel meer luchtafweerraketten te bezorgen en ze zegt dat dat ook besproken zal worden op de NAVO-top morgen en overmorgen. Rusland vuurde afgelopen nacht bijna 70 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Maar de Oekraïnse luchtafweer kon geen enkele ballistische raket neerhalen door het gebrek aan Patriot luchtafweerraketten. Bij de bombardementen werden in totaal 15 Oekraïnse burgers gedood. En in Teheran is de rouwstoet aan de gang voor Ayatollah Ali Khamenei, de Iraanse religieuze leider die eind februari werd gedood bij de start van de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Honderdduizenden mensen volgen de kist met zijn lichaam die op een vrachtwagen door de straten van Teheran wordt gereden op weg naar de luchthaven. Van daaruit wordt het lichaam van Khamenei naar verschillende steden gebracht in Iran en buurland Irak. Donderdag wordt hij begraven. Het is vanmiddag droog en zonnig, temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken, na de middag vanaf het westen meer zon. En ook woensdag wisselen zon en wolken elkaar af. En ook dan halen we tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.
6: Een heel fijne maandagnamiddag. Letterlijk de zomer met een week flirten. Flirten met 30 graden. Een beetje puffen natuurlijk ook. Maar vooral muziek als een airco die geen lawaai maakt, maar wel verfrist. Waar mag u dat verwachten? Hier, bij ons.

Pianist Marc-André Amelin speelde deze etude van hemzelf, een hommage aan Domenico Scarlatti. Amelin, pianist, componist dus ook, heeft al meer dan 30 werken gecomponeerd, onder andere voor de Van Cliburn-wedstrijd, pianowedstrijd in Amerika, etudes en een toccata op L'Homme Armé, dat oude thema. Hij heeft een paar jaar geleden trouwens een mooi album uitgebracht met heel veel muziek van hemzelf, Marc-André Amelin. Hij eerde Scarlatti. Deze jonge pianist brengt de vroeg 18e-eeuwse Scarlatti naar de zomer van 2026. Julius Assal.

De jonge pianist Giulio Sassale speelde deze sonate van Domenico Scarlatti. Sassale werd de hemel ingeprezen door wijlen Menahem Pressler. Hij is een van die grote, mooie, nieuwe, moderne pianisten, Giulio Sassale, die ja, ook wel afgestemd is op een publiek en een jonger publiek van vandaag. Dus hij speelt niet alleen Scarlatti, maar ook een heel gamma aan muziek en componisten. En dat hadden ze ook bij Deutsche Grammophon door, want een paar jaar geleden gaven ze hem daar een exclusief contract. Zelf is hij zeer te spreken over Andras Schiff, waar hij les heeft bij gevolgd. En ook een invloed van violist Gidon Kremer. En als hij kan muziek spelen aan zaal, dan is er één aspect dat hij ook bijzonder graag doet, dat is beginnen improviseren. Domenico Scarlatti is niet alleen interessant voor uitvoerende artiesten, maar ook componisten van latere generaties namen ja, een scheut van de muziek van Scarlatti en planten die in hun eigen creatieve grond. Alfredo Casella en zijn Scarlattiana met pianist Martin Roscoe.

Carla Tiana van Alfredo Casella met pianist Martin Rusko en BBC Philharmonic Orchestra geleid door Gianandrea Nocè. Dat is eigenlijk een divertimento voor piano en 32 instrumenten. Gecomponeerd in Rome in de jaren 20 van de vorige eeuw en voor het eerst te horen in 1927 in New York in Carnegie Hall met Casella aan de piano zelf. En er is ooit een telling geweest van hoeveel thema's van Scarlatti zitten er eigenlijk in deze Scarlattiana van Casella en men is uitgekomen op 88. Casella droeg die muziek op aan een componist met wie hij bevriend was. Was ooit een collega, Vittorio Rieti. Hij studeerde eerst onder andere bij Respighi en bij Casella. En Rieti was een man die uiteindelijk naar de Verenigde Staten zou gaan om daar Amerikaans staatsburger te worden. En in Amerika zitten we. Nee, ik ga het niet over een rode kaart hebben. Aaron J. Kern is de Amerikaanse componist die vele jaren lang adviseur geweest is bij Minnesota Orchestra. En we natuurlijk kennen als componist van een aantal werken. En dit is misschien wel zijn meest bekende, Musica Celestis. Vergis u niet, dit is niet het begin van een aria uit de opera Lohengrin van Wagner. Nee, dat is het niet.

Muziek van Aaron J. Canis. Musica Celestis, een arrangement voor strijkorkest hier met de strijkers van City of Birmingham Symphony Orchestra, gedirigeerd door Hugh Wolf. Aaron J. Canis, eigenlijk een beetje neoromantiek, vond hij best wel bij hem passen, maar dan gekruid met zijn eigen behoorlijke intense verbeelding. Opgegroeid in Philadelphia, jonge violist was hij, maar hij ging toch studeren onder andere bij John Adams, dat hoor je ook een beetje. En deze Musica Celestis, hij ging die muziek componeren toen hij geïnspireerd was door middeleeuwse muziek en vooral de gezangen van engelen die God loven zonder einde. Hij heeft veel naar middeleeuwse muziek geluisterd. Natuurlijk werd dan zijn aandacht getrokken op Hildegard von Bingen en die heeft zeker een rol gespeeld in deze muziek, Aaron J. Canis. Ook Henry Purcell zocht het wel eens bij de engelen en bij figuren ergens tussen mens en engel, op zoek naar de juiste snaren en naar de liefde. En liefst liefde zonder doornen. Reinoud van Mechelen en Nicolas Achten.

altijd mooi, zeker die twee stemmen samen. Reinoud van Mechelen en Nicolas Achten met het ensemble Scherzi Musicale in mooie liederen. Onder andere het prachtige Strike the Viol, Touch the Lute van Henry Purcell. Reinoud van Mechelen met zijn eigen ensemble aan Octet Temporis is hier bezig aan een mooie reeks opvoeringen van Les Borgiades van Rameau. Hij trekt daar deze zomer mee naar Lessay in Frankrijk en naar het mooie Hôtel Dieu in Beaune. Op die mooie cour, die overdekte cour, hopelijk niet overdekte cour, want het is in open lucht. Hopelijk is het een beetje te doen van temperatuur, maar het is nog even op 25 juli. En van Nicolas Achten en zijn ensemble verscheen vorige week een mooie opname van Actéon van Marc-Antoine Charpentier, dat miniatuurdrama dat hij vorige week ook 3 keer in Vlaanderen en in Wallonië heeft uitgevoerd. Mooie muziek. Karel Friedrich Abel, na de dood van zijn vader, reist hij naar Leipzig om met een van de vrienden van zijn vader te studeren. En dat is niet de eerste, de beste. Het is Johann Sebastian Bach himself. Heeft hij een training gekregen bij Bach? We kunnen het niet helemaal verifiëren, maar we weten wel dat Abel veel optrok met de Bach-familie en dat hij tijdens zijn hele leven een mooie connectie zou behouden met die familie. Op een bepaald moment wordt hij gambaspeler in het Hoforkest in Dresden. En daar is de oudste zoon van Johann Sebastian Bach organist. En het was ook in Dresden dat Abel begon te componeren. Gambist André Lislevand.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Clara, live.

Andante voor Violetta Gamba solo van Karel Friedrich Abel met André Lislevand op Gamba. Abel die een samenwerking begon met Johann Christian Bach en dat leverde concertavonden op die de Londenaars zich nog lang herinnerden. De Bach-Abel-concertreeks die toch wel heel wat jaren zou duren. En die twee heren nodigden ook jonge muzikanten uit vanuit Europa om te komen musiceren trouwens. Zowel Johann Christian Bach als Karl Friedrich Abel herkende ook de jonge Mozart en Abel werd omschreven als de laatste grote gambist in Europa. Sophie Yates op clavecimbal in een sonate van die Bach, die Johann Christian Bach.

0: rondo van Johann Christian Bach, gespeeld door Sophie Yates op clavecimbel. Haar carrière begon toen ze de wedstrijd won van Boston Early Music Festival.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.

Fondamento en Paul Dombrecht met het begindeel uit de eerste symfonie van Mozart. Eind vorig jaar pakte clavecinist Jean Rondeau uit met een verrassing van formaat. De Fransman en gewezen winnaar van de oude muziekwedstrijd in Brugge had alle klaviermuziek van Louis Couperin gespeeld en opgenomen. Louis Couperin, we kennen François Couperin, dat is de neef van Louis, dat is de bekendste van de Couperins. Maar Louis was geboren in 1626, dus 400 jaar geleden. En dus dacht Jean Rondeau, laat ik eens al die muziek spelen en opnemen. Het is een hele bundel geworden van 10 cd's en een bonus dvd erbovenop. Die Louis Couperin is trouwens niet oud geworden, 35 jaar, en componeerde vooral voor het klavier, 130 stukken ongeveer. En ja, Rondeau heeft daar in 2024 behoorlijk wat tijd voor vrijgemaakt, 8 maanden om die muziek op te nemen. Hij heeft 3 verschillende clavecimbels gebruikt en 2 kerkorgels. Jean Rondeau hier met een prelude die Louis Couperin opvatte als een imitatie van de muziek van Froberger.

van Louis Couperin, uit een suite van Couperin, prélude à l'imitation de Froberger met Jean Rondeau aan het clavecimbel, die trouwens op 3 augustus een concert speelt in Brugge op het Maanfestival. Als u daar naartoe wil, moet u snel zijn, want de tickets vliegen daar de deur uit. Het is een mooi project van Jean Rondeau om al die klaviermuziek van Louis Couperin op te nemen. Hij deed dat niet zomaar. Rondeau is ervan overtuigd dat Louis Couperin eigenlijk het clavecimbel terug in het centrum van het muziekleven heeft gebracht. Hij kon het instrument laten klinken zoals bijna niemand anders. Dat kon rijke polyfonie, heel vindingrijk en altijd binnen het kader van een danssuite. Le tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche. Dat is dan weer muziek van de man aan wie daarnet Louis Couperin die muziek opdroeg. Meneer Froberger, Jacob Froberger, Johan Jacob Froberger. Het is eigenlijk een hommage van Froberger aan een luidspeler van dat moment, Charles Fleury. Het is heel mooie muziek, het is eigenlijk een beetje treurige muziek, maar tegelijkertijd ook poëtisch. Dat gaat vaak samen, treurnis en poëzie. Gielijn Potvliegen op Tangentenvleugel.

0: Dan blijft toch een bijzonder instrument die tankente vleugel. Gidin Potvlieger speelde hier Tombeau, fait à Paris sur la mort de Monsieur Blanche Roche. Muziek van Johan Jacob Froberger. En als ik zeg dat zo'n tangente vleugel of tangente vleugel een tussenvorm is tussen een clavicord, een clavecimbel en pianoforte, dan hoop ik dat ik het een beetje juist heb. Die Tombeau de Monsieur Blanche Roche is inderdaad een hommage aan een luidspeler die heel beroemd en populair was in Parijs en die op tragische manier aan zijn leven aan zijn einde zou komen omdat hij van een trap viel. En dus hij was bevriend met Froberger en deze muziek was een hommage aan die vriend van Froberger. Gidin Potvlieger, 90 jaar is hij geworden. We kennen zijn zoon, hè, dat zijn ook orgelenbouwers en instrumentenbouwers, Joris Potvlieger onder andere, die dat al jaren doet in Tollenbeek in het Pajottenland en ook intens betrokken was bij onder andere de bouw van het Conciusorgel in Leuven. Waarom zeg ik dat? Omdat daar overmorgen een internationale orgelwedstrijd begint. 38 jonge organisten van over de hele wereld hebben zich aangemeld. Er zijn er 12 geselecteerd. Die gaan deelnemen aan de live rondes met repertoire dat loopt van de 16e eeuw tot vandaag. Dus als u de komende dagen in Leuven bent, ga er eens even polshoogte nemen, want het is daar op dat moment een concentratie van heel veel jonge organisten. Het is 3:45 op deze maandagnamiddag. Als u er nu bij komt, van harte welkom.
1: De zomer van Clara.

Giovanni Scaramuzzino was de mandolinespeler in dit concerto van Vivaldi met Europa Galante en Fabio Biondi, beroemdste mandolineconcerto uit hetzelfde jaar, waarin Vivaldi ook de vier seizoenen componeerde. Drie concertos voor mandoline componeerde hij, speciaal voor het Ospedale della Pietà, waarschijnlijk voor Anna Maria. Dat was een van de meest getalenteerde studenten daar. Ze was eigenlijk violiste, maar ook geweldig op de mandoline. En dat zei Vivaldi zelf ook. En aan aanleiding van dit concerto schreef hij ook dat de balans tussen mandoline en het ensemble daar rond heel belangrijk was. Hij vond dat het hele ensemble daar rond zich moest aanpassen aan de delicate klank en het hemelse timbre van de mandoline. En dan Leos Janáček. We zitten in 1914. Janáček componeert zijn vioolsonate aan het begin van de oorlog, wanneer men in Moravië verwacht dat de Russen als een soort bevrijders gaan komen. Dat schrijft hij later ook, Leos Janáček, dat hij daarvan overtuigd was, zoals nogal wat mensen daar, dat de Russen de potentiële bevrijders van het Slavische volk zouden geweest zijn. Hij gaat niet alleen die vioolsonate daarvoor componeren, Leos Janáček, maar ook een heel dramatische orkestsuite, Taras Bulba. Hier is die sonate van Leos Janáček met jurist Isabelle Faust en aan de piano Eva Kupiec.

0: Leos Janáček, zijn sonate voor viool en piano hier met Isabelle Faust, de violiste, en Eva Kopiec aan de piano. In september komt Isabelle Faust naar Gent en naar Brussel. Wordt iets heel bijzonders. Het was een van de successen van de Salzburger Festspielen van vorig jaar, namelijk het beroemde Salzburger Marionettentheater, dat gevraagd werd om L'Histoire du Soldat van Stravinsky te brengen.
1: En... Zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Clara, live.
0: Werd ontworpen

Treibhaus uit de Wezendonklieder van Richard Wagner met sopraan Lise Davidsen. Het is zomer dus. Grote artiesten spelen op de zomerfestivals. En pianist Alexandre Kantorov, die we nog even horen in muziek van Brahms, die maakt zich ook op naar Verbier te gaan, waar hij verschillende concerten speelt. Wij blijven thuis voorlopig toch, met zometeen na 4 uur onder andere celliste Sol Gabetta.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Op het Grand Slam tennis toernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens gewonnen in de derde ronde. Ze versloeg de Tsjechische Buzková in 2 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
1: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buzková begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
0: De Koninklijke Belgische Voetbalbond betwist nu ook formeel de speelgerechtigheid van Folarin Balogun in de wedstrijd komende nacht tegen de Rode Duivels. Dat heeft de bond bekendgemaakt in een nieuw persbericht. De Belgische bond zegt ook dat de FIFA niet is ingegaan op de vraag om meer informatie over de beroepsprocedure en de geldigheid ervan. Volgens de bond heeft de FIFA alleen gezegd die vragen te beschouwen als beroep en heeft het onmiddellijk ook het beroep onontvankelijk verklaard. Tot nu heeft de Belgische voetbalbond nog geen beslissing of enige toelichting van de FIFA ontvangen. In Frankrijk is nu al bijna 14.500 hectare natuur in vlammen opgegaan door verschillende bosbranden. Dat is al bijna 3 keer meer dan vorig jaar in dezelfde periode, dat zegt de Franse premier. Op verschillende plaatsen in het zuiden van het land woeden nog grote branden. Vooral die in de oostelijke Pyreneeën is nog niet onder controle. Gisteren zijn in Frankrijk ook 2 mensen aangehouden op verdenking van brandstichting. Door de brand is de rit van vandaag in de Ronde van Frankrijk aangepast. In die derde rit rijdt het peloton vandaag van Spanje naar Frankrijk. Op het Franse deel van het parcours zijn geen toeschouwers toegelaten door de branden. Christophe van de Goor, is het peloton al op Frans grondgebied?
2: Bijna, Iris. Nog een paar kilometer en dan komen ze in de buurt van die Spaans-Franse grens om de laatste 40 kilometer op Frans grondgebied te rijden richting het skigebied van Les Ancles. We hebben een heel furieus begin gehad van de etappe. Bijna 1,5 uur werd er gekoest om in de vlucht van de dag te geraken. En dat is uiteindelijk een aantal renners gelukt, met daarbij 1 Belg, Vlad van Mechelen. Jonge Belg, 22 jaar, in het gezelschap van een aantal Fransen. Ze hebben een voorsprong van 1 minuut 40 op het peloton onder leiding van de ploegmaats van wereldkampioen Tadej Pogacar. 1 andere landgenoot van ons. Voor hem is het werkendag aan kop van het peloton, Tim Wellens. En vooral in de problemen, Arnaud Dely helemaal alleen op bijna 1,5 uur van de spits van de wedstrijd.
0: Dankjewel, Christophe. Het is vanmiddag droog en zonnig bij temperaturen tot 30 graden. Morgen start met wat wolken. Na de middag vanaf het westen meer zon en tot 28 graden. En ook woensdag afwisselend zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

met dat Pogni Quartet en Luigi Boccherini. Fijne maandagnamiddag thuis, op het werk, op vakantie. Deze zomer kan u bij Clara terecht voor ontspanning, voor verbeelding en fantasie. Met deze schöne melodie van Felix Mendelssohn.

ouverture van Felix Mendelssohn, die schöne Melusine, gespeeld door London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Er was een opera al gecomponeerd over het verhaal over de Melusine door Konradin Kreutzer. Mendelssohn had een van die voorstellingen van de opera gezien. Hij was er helemaal niet tevreden over. Hij zei vooral de ouverture kan beter en dus deed hij het zelf, Felix Mendelssohn, een jaar later. Deze ouverture, die schöne Melusine. En als u in de romantiek wil blijven, heb ik hier op deze maandagnamiddag een mooi cadeau voor iemand van u nog. Als u bij deze temperatuur tenminste een bericht wil sturen, kan ik mij voorstellen van wel, want het is niet niets. Het zijn 7 cd's, een mooi doosje met muziek van Franz Schubert, pianowerken, gespeeld door Alfred Brendel. Het zijn de opnames die hij gemaakt heeft midden en eind jaren 80 met Sonates van Franz Schubert, Impromptus en de Wanderer Fantasie. Met de grote Alfred Brendel, uitgebracht op Decca. Voor iemand van u, laat iets weten in de app van Krana, dan lees ik het daar meteen. Dmitri Shostakovich had het vaak niet makkelijk met de overheid in het communistisch Rusland. Er was veel kritiek op zijn opera Lady Macbeth. Eigenlijk liep die al een tijdje toen er opeens in de Pravda, in de krant, van toen een artikel verscheen dat de kipkap maakte van die opera. Chaos en verwarring, zo klinkt die muziek. Nee, het is eigenlijk geen muziek, het is pure chaos en verwarring, dat schreef iemand. Achteraf gingen er stemmen op dat het misschien wel Stalin zelf zou geweest zijn die kritiek had geschreven in de Pravda. Een jaar later, een jaar na die opera, pakt Shostakovich uit met muziek die helemaal beantwoordt aan de voorschriften van de partij en van het regime, een sonate voor cello en piano. Het begindeel daaruit met Sol Gabetta en Michaela Urseliasa.

0: net 4:30 voorbij op deze zomerse maandagnamiddag met deze muziek van Dmitri Shostakovich, de sonate voor cello en piano, hier gespeeld door celliste Sorgabetta en Michaela Ursaliasa aan de piano. En Sorgabetta duikt deze zomer op een bijzondere plaats op, namelijk in Amsterdam tijdens het Prinsengrachtconcert zaterdag 22 augustus. Het draait er eigenlijk rond pianiste Lijf Ove Ansnes op het podium aan de Prinsengracht, maar hij heeft ook een aantal muzikanten uitgenodigd, waaronder de Nederlandse mezzo Maria Warenberg en celliste Sorgabetta. Ze gaan samen musiceren en u kent het principe van het Prinsengrachtconcert, dat is bijna pas helemaal voorbij wanneer er dat ene lied gezongen wordt. En ik ben benieuwd of Ansnes en Gabetta het ook gaan meezingen aan de Amsterdamse grachten.
1: De zomer van Clara.

Congo Echoes van Jeroen Maleijsen, van de Antwerpse componist, met hemzelf ook aan de piano, Jeroen Maleijsen. En hij maakte gebruik van traditionele melodieën in de muziek van volkeren uit de Democratische Republiek Congo en van de buurlanden. 400 jaar geleden overleed John Dowland. En wat zou Dowland zijn zonder melancholie?

Lacrime Antique van John Dowland met het Hatter Concert. We vieren deze zomer John Dowland. In oktober komen ze trouwens het Hatter Concert met deze muziek naar Leuven. En als we nu eens gaan luisteren naar mentor en studenten, dan hebben we het over Frans Benda en Johann Gottlieb Graun. Van Benda, dit concert om met Jan de Winne op Traverso.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Clara Live.

Het ensemble Il Garderino met Jan de Winne op traverso in dit concerto van Franz Benda. En de mentor van Benda was Johann Gottlieb Graun.

de finale van een concert voor twee violen van Johann Gottlieb Graun met Ilya Korol en Piros Kabatori op violen en Modern Times 1800, dat ensemble. Het is bijna 5 uur na het nieuws, is er Django met Nicky Aerts. Ik wens u nog een heel mooie avond.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. President Donald Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met de baas van de FIFA om de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun terug te draaien. Intussen heeft de Belgische voetbalbond formeel beroep ingediend tegen de beslissing van de FIFA om die schorsing in te trekken. En Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse president Trump is wel degelijk tussengekomen in de zaak van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump heeft wel degelijk met de FIFA-baas Infantino getelefoneerd. En Roel Pennemans, wat heeft Trump nu juist gezegd?
1: Ja, de Amerikaanse president die sprak net met journalisten in zijn bureau in het Witte Huis. En op vragen van de pers geeft hij zonder problemen toe dat hij persoonlijk is tussengekomen. Maar in zijn ogen heeft hij de FIFA enkel gevraagd om de beslissing te herbekijken. Hij heeft dus niet gevraagd wat ze moesten doen. Dat is een beslissing van de FIFA zelf, zegt Trump.
2: But all I did... I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
1: Trump noemt zichzelf een groot sportkenner en hij vindt het dus geen fout. En de rode kaart als schorsing is in de logica van Trump dan ook oneerlijk. Unfair noemt hij dat.
2: We got to have our best players and they have to have their best. And if we win or we lose, it's fair. Otherwise, lost him and we lose the game. It would be a terrible thing.
1: Als de Belgen winnen, dan mogen ze wel trots zijn, voegde Trump er nog aan toe.
0: Ja, dankjewel, Roel. En de Belgische Voetbalbond wacht intussen nog altijd op meer uitleg van de Wereldvoetbalbond FIFA over die zaak rond Balogun. Hij mocht niet meespelen tegen België door een rode kaart dus in de vorige wedstrijd, maar de FIFA kwam tussen beiden, maakte die schorsing ongedaan. En Tom Boudeweel in Seattle, wat is er de voorbije uren daar nog gebeurd?
3: Wel, de voetbalbond die heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag van onze bond wel als een soort beroep, maar het bond weet nu dat dat beroep zeker onontvankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over die automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag, hoe dat komt, blijft het stil bij FIFA. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen en dus betwist onze bond het inzetten van de speler voor de wedstrijd straks.
0: Ja, maar intussen zijn we ongeveer 7 uur daar voor de wedstrijd. Zal dit een invloed hebben op de sportieve prestatie? Want dat is belangrijk, toch?
3: Ja, dat is zeker belangrijk. En dat was een vraag ook op de persconferentie gisteren bij Thibaut Courtois. Hij heeft aangegeven dat ze er 5 minuten over hebben gesproken samen met de technisch directeur Vincent Manaert. En dan is de zaak naar de achtergrond geduwd. Dus we gaan ervan uit dat het geen invloed zal hebben. Anderzijds zou het natuurlijk wel een bijkomende motivatie kunnen zijn voor de spelers in de wedstrijd tegen USA.
0: Oké, dat is nog even afwachten. Dank je wel, Tom. En veel fans zullen naar die match kijken, thuis of bij een van de vele grote televisieschermen die op veel plaatsen staan. De vorige match tegen Senegal lokte meer dan 1,5 miljoen kijkers. En misschien is dat deze keer anders, omdat de aftrap zo laat is. Maar wie dat wil, kan op veel plaatsen terecht, hè? Peter de Kroebelen.
4: Ja, zeker. Voetbal alom. Tenminste op plaatsen waar de gemeente of stad de toelating heeft gegeven. Want ja, het is toch midden in de nacht, dus is er kans op geluidsoverlast. In pakweg Brugge, Turnhout en Antwerpen zal het niet lukken deze keer. Maar wel op veel andere plekken, zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. Hopelijk toch veel lawaai door de gemaakte goals, zou ik zeggen. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk. In Leuven in concertzalen Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodroom in Oostende. In het WK-dorp Devil Arena in Kortrijk. Aan de Keizershalle in Aalst. Op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Enfin, voor wie wil, er staat een heel overzicht op veertienieuws.be.
0: Dankjewel, Peter. Iets anders. De federale regering moet tegen 2029 7,9 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is een keerschieter. Dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
5: Dat is inderdaad 3 miljard euro meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. Waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld. Maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn. Maar die inspanning is dus wel nodig, want mocht de regering niets doen, zou het tekort volgens het monitoringcomité tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 38,5 miljard euro.
0: Dankjewel, Tess. Elise Mertens staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Pliskova in 2 sets. Gilles Meulemans.
6: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Pliskova begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
0: En in de Ronde van Frankrijk zitten de renners in de laatste kilometers van de derde rit. Christophe van de Goor, wie maakt daar kans op die ritzege?
7: Wel, hier is eigenlijk iedereen nog. Iedereen uit de top van het klassement. De eerste 10, ze zitten er allemaal. We gaan naar de streep over 1,5 kilometer met een peloton van een man of 60. De hele dag is er verwoed, heel hard gekoerst om vooruit te geraken. Maar de vlucht van de dag, die er wel degelijk geweest is, die heeft nooit een schijn van kans gehad. En dat heeft alles te maken met het team van Tadej Pogacar. Want die mannen die controleren nu al de laatste 20, 30 kilometer. Is het voor Isaac Del Toro, zoals gisteren 2 ritwinsten op een rij, het zou wat zijn. Of voor de meester himself, wereldkampioen Tadej Pogacar, nog 5 kilometer tot aan de top in Lezan.
0: Dankjewel, Christophe. Het blijft zacht vanavond en vannacht met minimaal tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon en tot 29 graden. We begonnen met president Donald Trump. Hij bevestigt dat hij zich gemoeid heeft in de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun. Hij zou toch mogen spelen, maar de Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend. Het is afwachten of er een antwoord komt van de FIFA. Meer op vrtnieuws.be.

0: Django met Nicky Aerts.
1: Goedemiddag en welkom bij Django. We beginnen er vandaag aan met een traditional. Joseph, maar dan wel in een arrangement van Gus Visser samen met het orkestre Musette Victor.

Het orkestre Musette Victor met een bewerking van Joseph Dorcus Viseur. Net als Django Reinhardt, geboren in België. In deze melodie, ook Crepuscule, speelt Django Reinhardt traag voor zijn doen. Maar mooi is het sowieso.

Leo Ferré met Le Pont Mirabeau, een gedicht van Apollinaire over die brug, over de Seine in Parijs waar twee geliefden afscheid nemen. De Franse zangeres Barbara zong ook over de liefde. De liefde in vele vormen, zo schrijft ze, maar Plus belle histoire d'amour voor haar publiek.

Het Spiegelkwartet met het derde deel uit het strijkkwartet in G groot van Guillaume Le Queux. Le Queux was een erg getalenteerd Belgisch componist die veel te vroeg gestorven is door het eten van een besmet sorbet-ijsje dan nog wel. Hij was net 24. Le Queux nam Beethoven blijkbaar als voorbeeld voor de compositie van strijkkwartetten. Geen Beethoven hier en nu, maar Camille Saint-Saëns. Hannes Minnaar aan de piano met het Nationaal Orkest van België en het Andante uit het vijfde concerto in F groot voor piano en orkest.

Hannes Minnaar aan de piano voor het Andante uit het concerto nummer 5 voor piano en orkest van Camille Saint-Saëns. We werpen er even een salut d'amour tussen van Edward Elgar met Gabriel Pidou op hobo en Jorge González Bouaghassan op piano.

In januari dit jaar bracht gitariste Inne Clercqs een album uit waarop ze haar liefde voor de Franse componist Roland Diens duidelijk maakt. Onder andere met dit Songe Capricorne dat u net kon horen. Op het album The Virgo gaan Michel Bisselia, Werner Lauscher en Marc Léhan aan de slag met Que reste-t-il de nos amours van Charles Trenet uit 1942.

0: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en

Que reste-t-il de nos amours van Charlotte René werd I Wish You Love bij Michel Bichelia, Werner Lauscher en Marc Léon. L'âme des poètes, nu met een traditional, Les filles de Camaret. Een oud schunnig Frans volkslied waarin er normaal gezien gezongen wordt over de dochters van Camaret, die allesbehalve maagden zouden zijn, maar hier, wees gerust, geschikt voor alle leeftijden wegens geen tekst. Tot zo, na het nieuws.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. President Donald Trump geeft toe dat hij gebeld heeft met de baas van de FIFA om de rode kaart van de Amerikaanse speler Balogun terug te draaien. Intussen heeft de Belgische Voetbalbond formeel beroep ingediend tegen de beslissing van de FIFA om die schorsing in te trekken. En Elise Mertens staat voor het eerst in de kwartfinales van het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse president Trump is wel degelijk tussengekomen in de zaak van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump heeft daarover zelf met FIFA-baas Infantino getelefoneerd. Roel Pennemans, wat heeft Trump dan juist gezegd?
1: De Amerikaanse president die sprak met journalisten in zijn bureau in het Witte Huis. En op vragen van die journalisten gaf hij zonder problemen toe dat hij persoonlijk is tussengekomen. Hij heeft de FIFA gevraagd om de beslissing te herbekijken, zoals Trump dat dan noemt. In Trumps ogen is dat geen druk zetten. Wat FIFA moest doen, dat heeft een FIFA-commissie zelf beslist, zegt hij.
2: But all I did, I asked for a review, because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
1: Het was dus geen fout, zegt Trump, die in één beweging de scheidsrechter ook verdacht maakte. Trump geeft wel toe dat hij de gevolgen van een rode kaart niet kende en dat spelers daardoor een volgende wedstrijd kunnen missen. Dat noemt hij unfair, oneerlijk.
2: And he gave him a red card. I didn't know what that meant. Then I started hearing that that means he can't play in the next game. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize him for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that.
1: Dat de reglementen van de FIFA dat anders zien, dat is voor Trump duidelijk een onbelangrijk detail.
0: Dank je wel, Roel. En de Belgische Voetbalbond wacht intussen nog altijd op meer uitleg van de Wereldvoetbalbond, FIFA, over deze zaak. Tom Boudewijl in Seattle, wat is er de voorbije uren nog gebeurd?
3: Wel, de Voetbalbond die heeft schriftelijk uitleg gevraagd aan FIFA nadat onze bond via de media heeft vernomen dat de automatische schorsing ongedaan was gemaakt. Maar die verduidelijking is er nog altijd niet. FIFA interpreteert de vraag van onze bond wel als een soort beroep, maar het bond weet nu dat dat beroep zeker onontvankelijk zal worden verklaard. Bovendien is in de gebruikelijke presentatie voor elke wedstrijd plots de slide over die automatische schorsing verdwenen. Ook op die vraag hoe dat komt, blijft het stil bij FIFA. Dus de Belgische Voetbalbond heeft over de hele zaak nog geen informatie gekregen en dus betwist onze bond het inzetten van de speler voor de wedstrijd straks.
0: En intussen zijn we een paar uur voor die wedstrijd. Zal dit een invloed hebben op de sportieve prestatie? Want dat is ook belangrijk.
3: Ja, dat is zeker belangrijk. En dat was een vraag ook op de persconferentie gisteren bij Thibaut Courtois. Hij heeft aangegeven dat ze er 5 minuten over hebben gesproken samen met de technisch directeur Vincent Manaert. En dan is de zaak naar de achtergrond geduwd. Dus we gaan ervan uit dat het geen invloed zal hebben. Anderzijds zou het natuurlijk wel een bijkomende motivatie kunnen zijn voor de spelers in de wedstrijd tegen USA.
0: Dank je wel, Tom. En veel fans zullen naar die match kijken thuis of bij een van de vele grote televisieschermen die op veel plaatsen staan. De vorige match tegen Senegal lokte meer dan 1,5 miljoen kijkers. Misschien is dat deze keer anders omdat de aftrap zo laat is. Peter de Kroeble maakt een overzicht waar je terecht kan.
4: Voetbal alom, tenminste op plaatsen waar de gemeente of stad de toelating heeft gegeven. Want ja, het is toch midden in de nacht, dus is er kans op geluidsoverlast. In pakweg Brugge, Turnhout en Antwerpen zal het niet lukken deze keer, maar wel op veel andere plekken, zo bijvoorbeeld in Genk, waar je op het stadsplein kan kijken met een hoofdtelefoon op, zoals bij een silent disco. In het WK-dorp in Braschaat kunnen fans zelfs voor de match een powernap doen. Er staan daar bedden klaar. In Machelen kan je kijken aan de kerk. In Leuven in Concertzalen Depot. Het kan ook in de Wellington Hippodrome in Oostende. In het WK-dorp Devil Arena in Kortrijk. Aan de Keizershallen in Aalst. Op heel wat andere kleinere plekken en in cafés. Enfin, voor wie wil, er staat een heel overzicht op vrtnieuws.be.
0: De federale regering moet tegen 2029 7,7 miljard euro extra vinden om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is de keerschieter, dat is opnieuw meer dan de vorige keer. Hoe komt dat?
5: Dat is inderdaad 3 miljard euro meer dan in maart. Het is vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Die heeft ons leven duurder gemaakt en onze economie vertraagd. Waardoor de regering meer heeft uitgegeven, maar er minder inkomsten zijn. En daarnaast moet de regering ook steeds meer rente betalen op de schuld. Die 7,9 miljard moet nu als basis dienen voor de begrotingsgesprekken binnen de federale regering. Achter de schermen wordt daar al voorzichtig over onderhandeld. Maar we horen toch dat de echte discussie pas voor na de zomer zal zijn. Maar die inspanning is dus wel nodig, want mocht de regering niets doen, zou het tekort volgens het monitoringcomité tegen het einde van de legislatuur oplopen tot 38,5 miljard euro.
6: Dankjewel, Tess. Elise Mertens staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Buskova in 2 sets. Gilles Meulemans.
7: Een geweldige overwinning voor Elise Mertens op Wimbledon. Op haar 30ste staat ze daar voor het eerst in de kwartfinale. Tegen de Tsjechische Buskova begon ze aarzelend, maar na een 2-0 achterstand herpakte Mertens zich en won ze de eerste set met 6-4. In een wedstrijd met veel breaks was het Mertens die net iets rustiger bleef op de eigen opslag. Ook in de tweede set werd het 6-4. Mertens haalt vaak de tweede week van een Grand Slam al 17 keer, maar dan verliest ze vaak. Dit zal dus enorm veel deugd doen.
6: En in de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. Pogacar haalde het voor Jonas Vingegaard, die zijn leiderstrui moet afstaan aan Pogacar. Christophe van der Goor.
8: Tadej Pogacar is blijkbaar zeer ongeduldig en pakt op dag 3 al de gele trui. Het begin van deze rit richting de Spaanse Pyreneeën was furieus. Het duurde 1,5 uur vooraleer de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. Mats Pedersen pakte onderweg de groene puntentrui, maar op weg naar het skioord Les Angles controleerde de ploeg van Pogacar en raapte alle vluchters 1 voor 1 op. In een sprintberg op dan met alle tenoren sprintte de wereldkampioen iedereen zuiver uit het wiel na perfect werk van Del Toro, de winnaar van gisteren. Jonas Vingegaard en Evenepoel finishten op een handvol seconden. De 22e ritoverwinning al voor de nieuwe gele truidrager Pogacar, die nu dus al de Tour in een greep heeft.
6: En Arnaud Nodely moest de hele rit achtervolgen en gaf uiteindelijk op. Hij kreeg vlak voor de Tour last van maagproblemen. Blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon vanaf het westen en tot 29 graden. En we begonnen met president Donald Trump. Hij bevestigt dat hij zich gemoeid heeft in de zaak rond de rode kaart voor de Amerikaanse speler Balogun. Hij zou toch mogen spelen, maar de Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend. Het is nog afwachten op een antwoord van de FIFA. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd.

Astrakhan Café, de titeltrack uit het album waarmee Anwar Brahim terugkeerde naar de essentie van Oosterse muziek. Nog meer Oosterse muziek met een uitgebreid ensemble rond Mariam Gemirani en Kayvan Gemirani en ook Socrates Sinopoulos, Stelios Petrakis en Henri Tournier. Samen maakten ze Battement au cœur de l'Orient met daarop dit wondermooie Chabi Majnoun.

De lira klinkt als een viool, maar wordt bespeeld op de knie. Ross Daly, een Brit die al meer dan 30 jaar op Kreta woont, weet er alles van. Samen met Kelly Thomas schreef hij dit enigma. Het is terug te vinden op het album Lunar. En dat is een ode aan de maan. Een Catalaans kerstlied nu. Wie weet helpt het wel wat om af te koelen.

Een anoniem Catalaans kerstlied door Hesperion Venteun onder leiding van Jordi Savall. Rinaldo Alessandrini schreef in 2010 een chaconne in de stijl van de Franse barok. Chaconne déraisonnable beauté.

klinkt oud, maar ook weer niet. Deze hedendaagse Chacon Déraisonnable Beauté van Rinaldo Alessandrini. Nog meer Italiaanse muziek door de eeuwen en over de continenten heen. From Venice to Buenos Aires. We gaan dus op reis en wel met het Gabetta Consort en het concerto in D groot voor viool, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi.

Andres Gabetta op viool met het Gabetta Consort en het Concerto in D groot voor vioolstrijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. Sopraan Claire Le Filiatre en tenor Jan van Elsacker zingen een 16e eeuws lied van Charlotte Tessier, begeleid door haar ensemble Le Poème Harmonique, Quand le flambeau du monde quitte l'autre séjour.

0: bij Aldi zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

sopraan Claire Le Filiatre, tenor Jan van Elzakker met ook nog contratenor Bruno Le Levreur en bas Arnaud Marzorati. En Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre en Quand le flambeau du monde quitte l'autre séjour, een 16e eeuws lied. Gitarist Karim Baghili brengt ons terug naar vandaag en tot aan het nieuws van 7 uur met Loa.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Het is nu officieel. Op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. Stambouwduel in Seattle. De FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond dus verworpen en onontvankelijk verklaard. Weten we ook waarom?
2: Nee, en dat is de grote frustratie, eigenlijk al van in het begin van de procedure, de grote frustratie van onze Belgische voetbalbond. Daar hebben ze meteen naar gevraagd, maar ook nu nog altijd is er geen uitleg gekomen, zoals dat in het begin van de procedure gevraagd is. Ze hebben een kopie gevraagd van de beslissing zelf en ook van de motivatie van deze beslissing, waarin de speler dan spelgerechtigd wordt verklaard. Ook het scheidsrechtersrapport hebben ze nog altijd niet gekregen. En dat allemaal is toch ook een serieuze inbreuk tegen het eigen FIFA-reglement. Daarboven heeft de bond, de Amerikaanse voetbalbond, laten weten dat bij aanwezigheid van Balogun op het scheidsrechtersblad dat betwist zal worden, een soort wedstrijd onder voorbehoud. En daardoor blijven alle stappen open.
1: Oké, dankjewel Tom. En de Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij wel degelijk tussengekomen is in de zaak van de rode kaart. Trump heeft daarover zelf met FIFA-baas Infantino getelefoneerd. Roel Pennemans, wat heeft Trump dan juist gezegd?
3: In het Witte Huis gaf de Amerikaanse president tegen journalisten zonder probleem toe dat hij tussen beiden kwam bij FIFA-voorzitter Infantino. Trump zei dat hij het geen fout vond en dus die schorsing door de rode kaart vond hij ook onterecht. En daarom heeft Trump FIFA gevraagd om de beslissing te herbekijken. In Trumps ogen is dat geen druk zetten. Wat FIFA moest doen, dat heeft een FIFA-commissie zelf beslist, zegt Trump nog.
4: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. Just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision.
3: Intussen bevestigt de FIFA-voorzitter Infantino dat hij Trump aan de lijn heeft gehad. Maar Infantino houdt wel vol dat een commissie dus die rode kaart heeft bekeken en zo'n beslissing ook genomen heeft. En Infantino zelf neemt daar enkel akte van, schrijft hij in een mededeling.
1: Dankjewel, Roel, voor de uitleg. In Brussel is er rond 6 uur vanavond brand uitgebroken op de werf van Canal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi, dat meldt Brus. Er is een grote zwarte rookpluim te zien, de brandweer is ter plaatse en vraagt omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. En er is ook gefietst in de Ronde van Frankrijk. Heeft Tadej Pogačar de derde rit gewonnen met aankomst op een korte helling. De Sloveen haalde het voor de Deen Jonas Vingegaard en neemt zo ook de gele leiderstrui ook over. En hij is blij.
5: For me, it's I don't know which time already, but every time I can get it again on my shoulder, it feels really special. And yeah, I don't know for how long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
1: Lennart van Eetveld werd zesde, Remco Evenepoel achtste. Arnaud Delis is ziek en moest opgeven. Het weer blijft zacht vanavond en vannacht met minima tussen 13 en 20 graden. Morgen eerst wolken, later meer zon vanaf het westen en dan tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Nicky Aarts.
1: Goedenavond. We gaan hier nog even door met Django, een uurtje langer in de zomer. Welkom.

Het scherzo uit het tweede pianotrio in S groot van Frans Schubert door het trio Moreau. Het staat op een album vol pianotrio's dat ze vorig jaar uitbrachten. En dit is gloednieuw. Een gloednieuwe opname van een paar van de symfonieën van Joseph Haydn, waarop vooral de Trauer-symfonie centraal staat, maar waarop ook nog twee andere symfonieën van Haydn terug te vinden zijn en ook nog muziek van Arvo Pärt en Samuel Scheidt. En dat allemaal voor de 40ste verjaardag van Il Giardino Armonico. We luisteren naar het eerste deel uit de 52ste symfonie in C-klein van Haydn.

Het eerste deel uit de 52e symfonie in C-klein van Joseph Haydn door Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. Een aria nu gezongen door sopraan Elsa Dreisig uit de opera Anna di Resburgo, wel degelijk van Carolina Uccelli. Ah, non avea più lacrime.

Sopraan Elsa Dreisig met een aria uit Anna di Resburgo. We blijven in Italië voor de muziek van Isabella Leonarda. Ze gaat op haar 16e het klooster in en zal daar haar hele leven doorbrengen. Ze zet dat ook helemaal in het teken van God, uiteraard, en de

Concerto Soave met een sonate van Isabella Leonarda, een non uit Noord-Italië die op haar 16e in het klooster intrad en daar zou blijven tot op haar 84-jarige leeftijd in 1704. Ze wijdde haar hele leven aan God, maar ook aan de muziek. Teodoro Ancelotti maakte een volledig album met muziek van Jean-Philippe Rameau. Die hij bewerkte, die muziek dus, voor accordeon. Uit Tourbillon de Rameau is dit de suite in G groot, L'Enharmonique.

Soledad van en door Astor Piazzolla met Pablo Ziegler aan de piano. Een grote fan van de Tango Nuevo was ook Dirk van Esbroek. Hier met gitarist Guido de Simpelare, basklarinettist Christel Borglevens en met op marimba Johan de Baats en Infantia.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Clara, live.

Braziliaanse muziek van Jorge de Ua en Flor Davida van Hamilton de Holanda met Gabriele Mirabassi op klarinet. We eindigen vandaag met een bewerking van Le Nozze de Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart door het Italiaanse ensemble Zefiro. Bedankt om te luisteren en nog een heel fijne avond met Clara.

0: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering heeft een definitief akkoord bereikt over de aankoop van het Noorse NASAMS luchtafweersysteem. Dat bevestigt minister van Defensie Franke. Ons land gaat 10 batterijen aankopen die raketten kunnen afvuren met een bereik tot 50 kilometer. Zij kunnen strategische doelwitten verdedigen, zoals de haven van Antwerpen. België betaalt daar 1,2 miljard voor. Contract zal morgen getekend worden in Ankara in Turkije in de marge van de NAVO-top. Aan de vooravond van die top heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd dat Oekraïne in de oorlog tegen Rusland moet krijgen wat het nodig heeft. Oekraïne heeft dringend luchtafweerraketten nodig die ballistische raketten kunnen onderscheppen. Tijdens de laatste golf van Russische aanvallen afgelopen nacht zijn zeker 20 doden gevallen. Rutte heeft veel lof voor het Oekraïnse leger dat erin geslaagd is om de Russische toevoer van brandstof te verstoren. Maar de NAVO-lidstaten moeten blijven helpen, zegt hij.
1: Ukraine is changing the dynamics on the battlefield. Thanks to the bravery, the dedication and ingenuity of their armed forces. But they need our continued support, especially when it comes to air defense. And let me be clear, all allies need to pull their weight.
0: In Brussel is er rond 6:00 vanavond brand uitgebroken op de werf van Kanaal, het museum dat gebouwd wordt langs het kanaal Brussel-Charleroi. De brandweer heeft het vuur onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Het gebouw wordt gerenoveerd en omgevormd van autogarage tot museum. Wellicht ligt de oorzaak van de brand bij werkzaamheden onder het dak, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: In de technische ruimte, maar in welk deel van de technische ruimte, dat moet ook nog vastgesteld worden. Het zal wel verband houden met de werken, veronderstel ik, een accident. Oorzaken, maar welke juist is nog nader te bepalen.
0: Het is nu officieel, op het WK voetbal mag de Amerikaanse spits Flo Balogun vannacht spelen tegen de Rode Duivels. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische bond geen partij in de procedure. Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst zijn, maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt. Daar is nu wereldwijd veel kritiek op. De Belgische bond laat nu weten dat de Rode Duivels de wedstrijd onder voorbehoud zullen spelen. In de Ronde van Frankrijk heeft Tadej Pogacar de 3e rit gewonnen. Op een aankomst op een korte helling haalde de Sloveen het voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij neemt ook zijn gele leiderstrui over. Remco Evenepoel had het lastig in de laatste kilometer en eindigde 8e. Hij heeft nog niet het beste gevoel, zegt hij, maar hij gelooft dat het beter zal worden.
3: Nee, ik voelde dat het beste eraf was, dat ik gewoon moest volgen en daarna probeer zo hard mogelijk naar de meter rijden. Geen slecht gevoel of zo, gewoon nog even die extra punch dat er nog niet is, denk ik, door lang uit competitie te zijn. Dus gewoon meenemen als een goed geslagen dag die overleefd is. En het zal mij ook alleen maar beter maken om zo'n lastige dagen te hebben.
0: De eerste Belg was Lendert van Eetveld op een 6e plaats. Arnaud Delis is ziek en moest opgeven. Vanavond rustig weer met wat wolken. Vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd.
5: What is known as jazz music?
4: Clara Jazz.
6: It is a condition.
4: Met Tine de Donder.
7: Goedenavond. Wij gaan hier vandaag terugblikken op een concert van op Jazz Middelheim van 2 maanden geleden in Antwerpen. Daar stond toen Tuto Pouane op het podium met haar vaste kwartet. Dat bestaat uit Ewout Pierreux op piano, Clemens van der Veen op contrabas en Dre Palemaerts op drums. Tuto bracht toen vooral het repertoire van haar dubbelalbum Wrapped in Rhythm, waarop ze gedichten zingt van haar Zuid-Afrikaanse landgenote Lebogang Mashile. Tuto Pouane zei zelf dat ze nog nooit eerder poëzie gelezen had van zwarte Zuid-Afrikaanse vrouwen, terwijl ze toch in dat land opgegroeid is. En dat een boek met gedichten geschreven door zo'n zwarte Zuid-Afrikaanse vrouw enorm veel betekend heeft voor haar, omdat ze zoveel van zichzelf in die woorden herkende. We gaan het concert beginnen met het nummer Land of the Broken Mirrors. Het begint met een stevig ritme, dan vertraagt het en wordt het een beetje een emotionele ode, tot het weer zachtjes aan opbouwt naar een heel uitbundige sfeer. En zo zijn we vertrokken voor het komende uur.

rhythm, hè? We gaan werken naar rhythm, is hier. Dank jullie wel. Thank you for coming so early.

Ja, wat een concert. Tutu Pouane met haar kwartet. Ze speelde een thuismatch. Het was in het Antwerpse Park den Brand op Jazz Middelheim eerder dit jaar. Haar man, Ewout Pierreux, zat aan de piano. Clemens van der Veen op contrabas en Dree Pallemaerts op drums. En die ritmesectie met Pallemaerts en Van der Veen, die kenden elkaar door en door, want exact 10 jaar geleden stonden diezelfde twee al samen op het podium. Toen was dat met Dree Pallemaerts als bandleider. Zijn project heette Seva, dat is Sanskriet voor onbaatzuchtige dienstbaarheid. En dat typeert meteen ook hoe hij speelt. Nooit op de voorgrond, altijd verbindend, onbaatzuchtig dienstbaar. Hij trakteerde 10 jaar geleden het publiek op een hypnotiserende reis met muziek van op zijn album Coutances, waarmee hij dat jaar 2016 ook een Clara Award won. Hier is ons tweede concert van vanavond, opnieuw van op Jazz Middelheim.

Goedemiddag iedereen. Welkom op onze set. We hebben Joseph Dumoulin op piano. Aan de andere kant Bill Carruthers op de piano. Nicola Thijs op de bas. En Robin Verheijen op saxofoon. Ik weet niet of ik alle stukken ga aankondigen, maar we zijn begonnen met een stuk dat noemt Mode. Het tweede stuk noemde Bella Monte. Het derde stuk is geïnspireerd op een melonga, is een soort trage tango. En dat noemt Where Was I? En we gaan verder. We zien wel verder in de set. Bedankt om te komen luisteren naar ons. En ik hoop dat jullie nog veel plezier hebben.

Een groot applaus voor Dre Pallemaerts met zijn band Seva op Jazz Middelhem in Antwerpen in 2016. Wij gaan vandaag afronden met het Rebirth Collective. Dat is niet van Dre Pallemaerts, maar van Dre Peremans. En zij hebben... Een groot applaus voor Dre Pallemaerts met zijn band Seva op Jazz Middelhem in Antwerpen in 2016. Wij gaan vandaag afronden met het Rebirth Collective.

0: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering moet tegen 2029 bijna 8 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat blijkt uit cijfers van het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting in de gaten houdt. Dat is 3 miljard meer dan in maart, vooral een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten met meer uitgaven en minder inkomsten. Dat bedrag wordt de komende maanden de basis voor de begrotingsgesprekken binnen de regering, maar ook daarna zullen er nog besparingen nodig zijn om het tekort onder controle te houden. Dat zei minister van Begroting van Petegem in ter zake.
1: Als je weet voor welke inspanning we ook in de volgende legislatuur nog staan met de 10 miljard euro, ja, dan is de boodschap van het IMF, maar eigenlijk ook denk ik van de regering, dat we niet mogen zeggen we doen het minimale van het minimale, goed wetende dat nadien de situatie nog erger wordt. Ik vind niet dat het après nous le déluge is. Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben beloofd dat we ons zouden wegrijden van die budgettaire afgrond. Dan is het nu aan ons om daar de beslissingen en de verantwoordelijkheid voor te nemen.
0: De brand in Canal, het Brusselse museum in opbouw, is geblust. Rond 6:00 vanavond was er brand uitgebroken in een technische ruimte onder het dak. In de wijde omtrek was er een grote rookpluim te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: We hebben de brand bestreden door middel van 3 autoladders, waaronder onze 64 meter autoladder. Op het ogenblik van de brand waren er geen arbeiders meer aanwezig, dus gelukkig geen gekwetsten. Er is ongeveer een oppervlakte van een 400 vierkante meter beschadigd. Wat dat er juist gebrand heeft, moet nog nader bepaald worden. En ook of dat er schade is aan de structuur van het gebouw.
0: Het prestigieuze museum moet dit najaar opengaan. De beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft het beroep van de Belgische voetbalbond over de geannuleerde kaart voor een Amerikaanse speler verworpen en onontvankelijk verklaard. Volgens de FIFA is de Belgische voetbalbond geen partij in deze procedure. De Amerikaanse spits Flo Balogun had in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart gekregen en zou 1 wedstrijd geschorst moeten zijn, maar de FIFA liet gisteravond plots weten dat hij een voorwaardelijke straf krijgt en vannacht dus mag spelen tegen België. Het is ongezien, zegt Peter van den Bemt in Seattle.
3: De Belgen kunnen alleen voetballen straks op het veld en daar een klinkende overwinning behalen. Dat zou de mooiste revanche mogelijk zijn, maar in C is er niets meer te beginnen tegen deze beslissing. Nu, er was al geen enkele hoop dat die op een of andere manier zou worden teruggedraaid. Er is een soort beroepscomité ter 11:00 samengesteld aan het hoofd. Toevallig een Qatarees. Ja. Zoals we weten is Infantino zeer close met Qatar, dus het is eigenlijk gewoon een farce.
0: Ja, de Belgen zullen de wedstrijd onder voorbehoud spelen. De Amerikaanse president Trump heeft intussen toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak en zegt dat hij gebeld heeft met FIFA-baas Infantino. Die bevestigt het gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. Als er toch sprake is van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévost.
4: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter, dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
0: En op dit moment is de wedstrijd tussen Portugal en Spanje aan de gang. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Geert Heremans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
5: Wel voorlopig nog 0-0, maar het is zeker een interessante partij om volgen met twee ploegen die voluit hun kans gaan. Oyarzabal, die miste al vroeg een geweldige kans voor Spanje. En ook Yamal was er eens een keer dichtbij. Maar ook Portugal was gevaarlijk. 2 keer met Cristiano Ronaldo en 1 keer met Nuno Mendes. Die was er heel dichtbij toen hij een kral tegen de lat uit elkaar zag spatten. Maar het bleef 0-0 na een voorlopig evenwichtige eerste helft.
0: Dank je, Geert. De Nederlandse schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palme is 70 en bekend van onder meer de romans De Wetten, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven. Vannacht zacht tot 20 graden, morgen eerst wolken. Na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.

Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt de jeugdbewegingen om tussen 8:00 s'avonds en 6:00 s'morgens activiteiten te organiseren in de bossen van de gemeente. Aanleiding is een aanval van één of meer wolven afgelopen vrijdag, waarbij zowat 20 schapen werden doodgebeten. Met heel wat scoutskampen deze zomer in de gemeente wil de burgemeester geen risico's nemen. Het nachtelijk verbod geldt in principe de hele zomer.

0: Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein, want in België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf. 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal is er 2,3 miljard euro uitgekeerd. Dat zegt Barbara van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
1: Het gaat om 74.000 dossiers die destijds geopend werden. Er blijft nog een 0,5% van die dossiers open. Dat zijn dan vaak heel complexe dossiers waar dat de herstellingswerken nog bezig zijn of waar dat er nog geen akkoord is op het volledige bedrag.
0: De overstromingen van juli 2021 werden veroorzaakt door aanhoudende extreme neerslag. Vooral de vallei van de rivier de Vesder werd toen zwaar getroffen. De Amerikaanse president Trump heeft toegegeven dat hij is tussengekomen in de zaak over de geannuleerde schorsing voor een speler van de Verenigde Staten. Hij zegt dat hij daarover met FIFA-baas Infantino heeft getelefoneerd. Infantino bevestigt dat gesprek, maar zegt dat een onafhankelijke commissie de beslissing heeft genomen. De spits Flo Balogun mag straks gewoon spelen tegen de Rode Duivels, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Als er sprake is geweest van politieke inmenging, dan is dat een smet op de FIFA. Dat zegt vicepremier Maxime Prévot.
2: Eerlijk gezegd was ik mezelf in het verleden een voetbalscheidsrechter. Dus vind ik het naleven van de regels essentieel. Deze beslissing is onbegrijpelijk. En als het waar is dat deze beslissing het gevolg is van het telefoontje, het zal een schande zijn voor de geloofwaardigheid van FIFA.
0: En op het WK is voor net de wedstrijd tussen Spanje en Portugal geëindigd. Geert Heermans, je hebt het gevolgd. Wie gaat er naar de kwartfinales?
3: Wel, het is Spanje bericht dat naar de kwartfinales gaat met een hele late goal in de toegevoegde tijd van Mikel Merino. Spanje was toch wel de betere ploeg over de hele wedstrijd gezien, hoewel het toch ook weinig kansen kon creëren. Portugal in de tweede helft helemaal niks gecreëerd en het hield ook vast aan spits Cristiano Ronaldo die niks klaarmaakte, maar toch wel mocht blijven staan van Roberto Martinez. Het zou dus wel de allerlaatste wedstrijd kunnen geweest zijn van Ronaldo voor Portugal. Maar dus het belangrijkste is, Spanje gaat naar de volgende ronde met een doelpunt dus van Mikel Merino in de toegevoegde tijd. En het zou dus kunnen, als België het haalt van de USA, dat vrijdag in de kwartfinales Spanje de tegenstander wordt van de Rode Duivels. Laat ons dat hopen.
0: Dank je, Geert. Het weer vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, namiddag veel zon vanaf het westen en temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Tegen 2029 moet de regering nog eens 7,7 miljard euro vinden of besparen om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. En dat is al 3 miljard meer dan in maart. Dat heeft deels te maken met de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook de staatsschuld op zich moet dringend naar beneden, zegt minister van Begroting Van Petegem, want de kosten lopen alsmaar verder op.
1: Je merkt dat bijvoorbeeld na 2029, maar ook na 2031 toe, ja, bijna de helft van ons tekort eigenlijk voortkomt uit het feit dat we interestlasten hebben. Dat betekent dus ja, dat die schuld vandaag ook veel te hoog is en dat we daar natuurlijk ja, veel euro's aan betalen aan die interest die we niet in andere belangrijke zaken zoals veiligheid, onderwijs of pensioenen kunnen gaan steken of in nabije zorg.
0: 5 jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars de meeste schadedossiers zo goed als afgerond en uitbetaald. In totaal zowat 2,3 miljard euro. Maar een beter en duidelijker wettelijk kader voor een verzekering bij klimaatrampen is er nog altijd niet. Dat zegt Barbara.

0: Van Spijbroek van sectororganisatie Assuralia.
1: 5 jaar na datum is er nog steeds geen wettelijk kader. We kijken eigenlijk naar de overheid om ervoor te zorgen dat er bij klimaatrampen dat er een publiek-private partnership bestaat tussen de verzekeraars en de overheid, zodanig dat in geval van een volgende klimaatramp slachtoffers ook volledig vergoed kunnen worden.
0: Heel Cuba zit zonder stroom en dat is al de 3e keer dit jaar. Onder meer het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. En in ziekenhuizen kunnen heel wat ingrepen niet doorgaan. Er zijn geregeld stroompannen, zeker sinds de Amerikaanse president Trump heeft gedreigd met handelstarieven voor elk land dat nog olie verkoopt of levert aan Cuba. Thailand produceert zelf 40% van de brandstof die er nodig is. Sport op het WK voetbal mag Spanje naar de kwartfinales. De Europese kampioen klopte het Portugal van Cristiano Ronaldo en bondscoach Roberto Martinez. Het verslag is van Geert Heremans.
2: Spanje-Portugal is zeker geen spektakelstuk geworden. Pas in de toegevoegde tijd maakte de ingevallen Mikel Merino de enige goal van de match. In de eerste helft hadden beide teams nog wel hun kansen, maar na de rust bleef het erg gesloten tot Merino dus het verdikt velde. Spanje gaat dus naar de kwartfinales tegen de USA of tegen België. Portugal is uitgeschakeld. Het zou wel eens de laatste interland van Cristiano Ronaldo kunnen geweest zijn.
0: En de Rode Duivels beginnen eraan om 2 uur vannacht. In Seattle is een fandorp voor de Belgische supporters. Zij vertrekken samen naar het stadion. Ook Average Rob en zijn broer Arno de Kits zijn erbij voor de sfeer.
3: Ik ben altijd heel hyped om de Belgen te zien spelen, maar vandaag staat er veel meer op het spel. En hij had er een statement gemaakt moeten worden vandaag door de Belgen om te tonen dat er niet gefokt wordt met voetbal. Dat er niet gefokt wordt met de Belgen, dus ik heb er heel veel zin in.
0: En ook op veel plekken in ons land zijn er grote schermen om de wedstrijd te volgen. Onze ploeg volgt alles in de WK-kantien in Genk. De supporters hebben er hun slaap voor over.
4: We zijn net iets gaan eten en iets gaan drinken en nu komen we gewoon rechtstreeks naar de kantien om all the way te gaan.
5: Ja, je kunt maar om de 4 jaar theoretisch gezien een 8e finale spelen van het WK, dus ja, dan moet je erbij zijn, denk ik.
6: Ja, die gaan die Amerikanen afmaken, Trump met die gedoe met die rode kaart. België gaat winnen, 100%, zeker.
0: Ja, we gaan het meemaken straks live op Radio 1. En op VRT1. De Nederlandse schrijfster Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs. Dat is een belangrijke erkenning voor het oeuvre van een auteur en levert 12.000 euro op. Connie Palme is 70 en bekend van onder meer de romans De Wette, De Vriendschap en Geheel de Uwe. In een reactie zegt ze blij te zijn met de prijs. Het was altijd schrijven of sterven. Het weer nog vannacht blijft het zacht tot 20 graden. Morgen eerst wolken, na de middag veel zon vanaf het westen en tot 29 graden. Zo dinsdag 6 juli zit erop. Een goede nacht.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.